0: Dit is L1 met het nieuws van 2 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn meerdere mensen gewond geraakt. Het is niet duidelijk hoeveel slachtoffers er zijn en hoe zij eraan toe zijn. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er paniek uitbrak. Het gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. De politie is nog op zoek naar één of meerdere schutters. In Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood door Israëlische luchtaanvallen. Volgens Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, werd een groot vluchtelingenkamp in Gaza-stad geraakt. Het Israëlische leger zegt dat terroristen doelwit waren. De aanval komt op het moment dat er in Egypte gepraat wordt met leiders van Hamas over het vervolg van het staakt het vuren. Officieel geldt er sinds oktober vorig jaar een bestand tussen Israël en Hamas, maar toch gaan de Israëlische aanvallen op Gaza dagelijks door. Waarnemend burgemeester Dornebal van Wijk bij Duurstede noemt de vernielingen aan het stadhuis en het afsteken van vuurwerk verschrikkelijk en intimiderend. Gisteravond stak een groep mannen bovenop het stadhuis vuurwerk af. Ook hadden ze spandoeken met beledigende teksten bij zich. De groep is tegen de geplande opvang van asielzoekers in Wijk bij Duurstede. Sinds bekend is dat de Noorse prinses Mette Marit een longtransplantatie nodig heeft, hebben veel meer mensen zich aangemeld als orgaandonor. Dat zegt de Noorse Stichting voor Orgaandonatie. Zij noemen het waanzinnige aantallen. De prinses heeft longfibrose, waardoor haar longen steeds minder goed zuurstof kunnen opnemen. Het weer vannacht, regen op veel plekken. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst buien, later zon bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: is L1 met het nieuws van 4 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. Dat zegt de politie. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er paniek uitbrak. Het gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. 2 van hen zijn er slecht aan toe. De politie is nu op zoek naar 1 of meerdere schutters. In Eindhoven is rond 2:30 vannacht voor een huis een explosie geweest. Na de knal brak er brand uit bij de voordeur. Onder meer de hal, een afdakje voor de woning en een heg vlogen in brand. De brandweer had het vuur snel onder controle. Bij het huis ruikt het naar benzine, zegt een journalist ter plaatse. Op het moment van de explosie waren er mensen thuis, maar niemand raakte gewond. Het huis heeft wel flinke schade. De woning van de buren moest ontruimd worden. Er is nog niemand aangehouden voor de explosie in Eindhoven. In Gazastad zijn 7 Palestijnen gedood door een aanval van Israël. De luchtaanval was volgens het Israëlische leger gericht op terroristen. Palestijnse autoriteiten die onder controle staan van Hamas zeggen dat een vluchtelingenkamp geraakt werd. Bernadette Chirac is overleden. Ze was ruim 60 jaar samen met Jacques Chirac, dat is de oud-president van Frankrijk. Ze was de enige Franse presidentsvrouw die zelf een politiek ambt bekleedde. Ze was onder meer raadslid in een departement en loco-burgemeester van een gemeente. Chirac adviseerde ook haar man gedurende zijn lange politieke carrière. De voormalige première dame van Frankrijk was populair bij het Franse volk. Haar man Jacques Chirac overleed in 2019 op 86-jarige leeftijd. Bernadette Chirac is 93 jaar geworden. Het weer, de dag begint met wat buien. Later zon, het wordt maximaal 20 graden.

0: Dit is L1 met het nieuws van 4 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. Dat zegt de politie. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er paniek uitbrak. Het gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. 2 van hen zijn er slecht aan toe. De politie is nu op zoek naar 1 of meerdere schutters. In Eindhoven is rond 2:30 vannacht voor een huis een explosie geweest. Na de knal brak er brand uit bij de voordeur. Onder meer de hal, een afdakje voor de woning en een heg vlogen in brand. De brandweer had het vuur snel onder controle. Bij het huis ruikt het naar benzine, zegt een journalist ter plaatse. Op het moment van de explosie waren er mensen thuis, maar niemand raakte gewond. Het huis heeft wel flinke schade. De woning van de buren moest ontruimd worden. Er is nog niemand aangehouden voor de explosie in Eindhoven. In Gazastad zijn 7 Palestijnen gedood door een aanval van Israël. De luchtaanval was volgens het Israëlische leger gericht op terroristen. Palestijnse autoriteiten die onder controle staan van Hamas zeggen dat een vluchtelingenkamp geraakt werd. Bernadette Chirac is overleden. Ze was ruim 60 jaar samen met Jacques Chirac, de oud-president van Frankrijk. Ze was de enige Franse presidentsvrouw die zelf een politiek ambt bekleedde. Ze was onder meer raadslid in een departement en loco-burgemeester van een gemeente. Chirac adviseerde ook haar man gedurende zijn lange politieke carrière. De voormalige première dame van Frankrijk was populair bij het Franse volk. Haar man Jacques Chirac overleed in 2019 op 86-jarige leeftijd. Bernadette Chirac is 93 jaar geworden. Het weer, de dag begint met wat buien. Later zon, het wordt maximaal 20 graden.

0: L1 met het nieuws van 6 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er paniek uitbrak. Het gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht en 2 van hen zijn er slecht aan toe. De politie is op zoek naar minstens 2 schutters die waarschijnlijk op elkaar schoten. In Eindhoven is rond 2:30 vannacht voor een huis een explosie geweest. Na de knal brak er brand uit bij de voordeur. Onder meer de hal, een afdakje voor de woning en een heg vlogen in brand. De brandweer had het vuur snel onder controle. Bij het huis ruikt het naar benzine, zegt een journalist ter plaatse. Op het moment van de explosie waren er mensen thuis, maar niemand raakte gewond. Het huis heeft wel flinke schade. De woning van de buren moest ontruimd worden. Er is nog niemand aangehouden voor de explosie in Eindhoven. In Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood door Israëlische luchtaanvallen. Volgens Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, werd een groot vluchtelingenkamp in Gaza-stad geraakt. Het Israëlische leger zegt dat terroristen doelwit waren. De aanval komt op het moment dat er in Egypte gepraat wordt met leiders van Hamas over het vervolg van het staakt het vuren. Het officieel geldt er sinds oktober vorig jaar een bestand tussen Israël en Hamas, maar toch gaan de aanvallen dagelijks door. Sinds bekend is dat de Noorse prinses Mette-Marit een longtransplantatie nodig heeft, hebben veel meer mensen zich aangemeld als orgaandonor. Dat zegt de Noorse Stichting voor Orgaandonatie. Ze noemen het waanzinnige aantallen. De prinses heeft longfibrose, waardoor haar longen steeds minder goed zuurstof kunnen opnemen. Het weer, de ochtend begint met wat buien. Later vandaag zon, het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 1 met het nieuws van 7 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er toen paniek uitbrak. Dat gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. 2 van hen zijn er slecht aan toe. De politie is op zoek naar minstens 2 schutters die waarschijnlijk op elkaar schoten. In Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood door Israëlische luchtaanvallen. Volgens Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, werd een groot vluchtelingenkamp in Gaza-stad geraakt. Het Israëlische leger zegt dat terroristen het doelwit waren. De aanval komt op het moment dat er in Egypte gepraat wordt met leiders van Hamas over het vervolg van het staakt het vuren. Officieel geldt er sinds oktober vorig jaar een bestand tussen Israël en Hamas, maar toch gaan de aanvallen dagelijks door. In Eindhoven is vannacht voor een huis een explosie geweest. Na de knal brak er brand uit bij de voordeur. Onder meer de hal, een afdakje voor de woning en een heg vlogen in brand. De brandweer had het vuur snel onder controle. Op het moment van de explosie waren er mensen thuis, maar niemand raakte gewond. Er is nog niemand aangehouden voor de explosie in Eindhoven. Bernadette Chirac is overleden. Ze was ruim 60 jaar samen met Jacques Chirac, de oud-president van Frankrijk. Ze was de enige Franse presidentsvrouw die zelf ook een politiek ambt bekleedde. Ze was onder meer raadslid in een departement en lokaal burgemeester van een gemeente. Chirac adviseerde ook haar man gedurende zijn lange politieke carrière. De voormalige premierdame was populair bij het Franse volk. Haar man Jacques Chirac overleed in 2019 op 86-jarige leeftijd. Bernadette Chirac is 93 jaar geworden. En het weer, de ochtend begint met wat buien, later vandaag zon. Het wordt dan maximaal 20 graden. En dit was het NOS Journaal.

0: bezig.
1: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
0: Echt?
1: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Voordat ik hier manager

0: soep.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
5: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
6: Keetje Mans, Tanja Ritterbeks, Aline Thomassen. Drie figuratieve kunstenaars. Rauw, kleurrijk, herkenbaar. Bitches Brew, nu te zien in Bonnefante Maastricht. Zo heb je het nog nooit bekeken.
7: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
8: Zondagmiddag gaan shoppen? Oh, heerlijk. En een terrasje doen. Oh, en toffe zaakjes ontdekken. In Hasselt, de smaakvolste stad van Vlaanderen, is het op de eerste zondag van de maand heerlijk shoppen. Bovendien parkeer je op zondag op veel plekken gratis. Hop, van de auto zo de stad in. Hop, een tof juweeltje hier, een stoer jasje daar. En hop, aan tafel voor iets lekkers. Zondag in Hasselt? Dat smaakt naar meer.
7: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Gelissen in Sittard.
9: Dit is L1 met het nieuws van 8 uur.
10: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Kinderen kunnen in steeds meer plaatsen gratis naar het theater. Zeker 30 locaties bieden komend seizoen voorstellingen aan waarbij kinderen tot 16 of 18 jaar niet hoeven te betalen. De theaters willen zo jonge bezoekers laagdrempelig kennis laten maken met hun voorstellingen. Er is wel kritiek op het initiatief. Commerciële theaterproducenten noemen het oneerlijke concurrentie. Ze zijn bang dat theaters die kinderen wel laten betalen nu minder jeugdvoorstellingen programmeren, omdat bezoekers naar gratis voorstellingen in de buurt gaan. De vereniging Vrije Theaterproducenten dreigt zelfs met een boycott van theaters die gratis kindervoorstellingen aanbieden. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er toen paniek uitbrak. Dat gebeurde aan het eind van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. 2 van hen zijn er slecht aan toe. De politie is op zoek naar minstens 2 schutters die waarschijnlijk op elkaar schoten. In Gaza-stad zijn 7 Palestijnen gedood door een aanval van Israël. De luchtaanval was volgens het Israëlische leger gericht op terroristen. Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, zeggen dat een vluchtelingenkamp werd geraakt. De voormalige presidentsvrouw van Frankrijk, Bernadette Chirac, is overleden. De vrouw van oud-president Jacques Chirac was de drijvende kracht achter zijn politieke opkomst. Ze adviseerde hem tijdens zijn carrière en werkte zelf ook in de politieke functies. Bernadette Chirac was 93 jaar. Het weer, vooral in het noorden en oosten nog wat buien. In de loop van de dag trekken die weg en is er ruimte voor de zon. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen regenachtig en dan 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Lees De Overbodige van Herman Koch. In de nieuwe bestseller van Herman Koch loopt een wandelvakantie van 2 echtparen in de Cotswolds volledig uit de hand. De Overbodige van Herman Koch. Nu in de boekhandel.
12: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
13: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
0: Peugeot.
14: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op de NederlandseKluis.nl.
15: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
16: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
17: Wat schuilt er achter criminaliteit in Limburg? Ontdek verhalen over misdaad in onze regio. Die raken, schuren en je anders laten kijken. De tentoonstelling Over de Grens is nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
18: Herken jij verdachte signalen? Hoe criminaliteit verweven is in Limburg? Dat hoor je in de podcast Kijk Niet Weg.
19: Houd misdaad uit je buurt.
18: Luister nu naar onze podcast kijknietweg.eu.
20: Honda Gazonmaaier, frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
21: Postbus 31, het felicitatieprogramma van L1 met Robert Jansen.
22: Ja, goedemorgen en welkom bij Postbus 31 op zondag 7 juli, de eerste zondag van de maand. En de zondag nog een vrij onstuimige week wat het weer betreft. Onstuimig wordt deze postbus zeker niet, al wordt het wel een beetje sjoenkelen, maar wel weer erg leuk. Met uw felicitaties en bezoekjes en natuurlijk de leukste en de schoonste muziek. En het kind dicht niet ontgroond zien, aardverbevriedig is de Limburgse nachtegaal Beppy Kraft, 80 jaar geworden. En heur heb ik straks, weliswaar telefonisch, maar wel live in de uitstelling van Postbus 31 Gronk. 8:15 is het, want ja, ze moet nog door vandaag. En straks mogen ze hier eigen favoriete nummer laten huren. Maar ik begin met een nummer dat bijna elke week wel door Emers wordt aangevraagd bij de postbus. We kosten het van de Nederlandstalige versie van Daan Schuurmans, maar deze Limburgstalige uitvoering van Beppy is echt een hit in vierste Limburg. Welkom bij de postbus.

Graf met Lord, de zon in die nacht. Het is 8:10 en Postbus 31 is begonnen. En ik ga ook kunnen kiezen voor de nacht is nog zo lang, of zo'n dag, of Oud Limburg komt de muziek, of In den Hemel. Er zitten zoveel leuke liedjes, maar er zitten ook hele geveulige liedjes. En over diegen oor, dan kies hij zelf een van die schoene liedjes uit. Als ik huur telefonisch in de uitzending heb, Peppy Kraft afbevriedigd, dus 80 jaar geworden. Door met het eerste verzoek van vandaag van Lisette Keune uit Blierik. Goedemorgen, Lisette. Wij, de vrouw die van de buurtzorg Bezel, willen mevrouw Ruitenisse van de Amerloese Straat in Offenbeek proficiat wensen met haar verjaardag op 11 juni. Ze wordt dan 79 jaar. Zie en uw mens zien vaste loestreers van de postbus. Kiek, dat lees ik hier. We wensen u een hele fijne verjaardag toe. En de groetjes van Christel, Angel, Esther, Jolanda B, Cindy, Sandra, Lieke, Hanny, Jolanda K, ja, Wim B zit, maar nog K zeggen, en Lisette. Groetjes door aan de vrouw van de buurtzorg in Bezel. Dan naar Loneke, naar Laanaken, naar Peggy Asmus. Goedemorgen, Peggy. En zie wilt een aanvraag doen voor haar partner Jean Rijke. Geer een schoen liedje voor Jean. En dit jaar ben ik 83 jaar geworden. En ondanks een minder leuk jaar heeft zich toch deze schoen leeftijd weten te bereiken. En ik ben erg trots op dich. Laten we hopen dat de komende tijd wat betere momenten en schoendag op ons paard komen. Heel veel liefs van Peggy. En we gaan door naar Steven Swier, naar Thij Pieters. Die schreef het volgende. Deze aanvraag is voor Ellie Pieters Rutte. Die is namelijk jurig op 9 juni. En zie wordt dan 81 jaar. Ze staat altijd voor Ellen Kloor. En zie mocht ook wel een keer in het zonke weer gezat in de postbus. Proficiat van Thij, de dochters Helma, Mirjam en de schoenzoon Maries. En natuurlijk de kleinkinder Lars, Fem en van Sam. En de muziekaanvraag is Ik zele... Täglich meine Sorgen van Peter Alexander.

0: vertellen. Ich zähle täglich meine Sorgen van Peter Alexander.
1: De verlaten felicitatie. Te laat met insturen, ja, of was je het helemaal vergeten?
0: Ik heb het altijd vergeten.
1: Grijp nu je kans en stuur ons een bericht. Ja. Dit kan makkelijk via de L1-app. En denk eraan, het is nooit te laat voor een felicitatie.
0: Het is een geruimde tijd, want we hebben 3 ronden verlaten felicitaties op deze zonnig 7 juni. En ik bedacht me het volgende. Over het dieken oor heb ik Peppy Kraft aan telefoon. Misschien is het leuk om ook voor u een paar verlaten felicitaties van u te laten huren. Dus stuur even een audio-appje en zeg even proficiat tegen Peppy Kraft. Dat vind ik ze vast en zeker leuk om te huren. En natuurlijk kent je ook je familie en je vrienden feliciteren via de verlaten felicitatie. De appjes zijn gratis en stuur het door naar L1 Radio. Door met een verzoek van Suzanne Knol. Ik zeg een beetje Engels, want ze woont in Manchester in Engeland. En die schreef de volgende. Op 12 juni werd ons leven mam en oma, mevrouw Doortje Raads Lens, uit Landgraaf, 80 jaar. We hopen dat ze een hele fijne dag gaan hebben en een goed en gezond levensjaar moogs ingaan. Allerliefst van Suzanne, Schmoeli en van Michelle. Ik hoop dat ik de namen goed uitspreek. Door naar Ruiver, naar Tony Timmermans. Goedemorgen. En die schreef het volgende. Op 7 juni is mijn maatje, vandaag dus, Peter Eikelenberg jurig. Hij mocht vandaag 80 kerstjes uitblazen. En ik hoop dat we samen nog heel veel schoenen en gezong jaren mogen blijven. En heel veel liefs van Tony van Op Ruiver. En we gaan naar Maasmechelen. We gaan een stukje de grens over naar Marijke de Zon. Die hun Maastrichtse afkomst nooit zal verloochenen. Morgen, op 8 juni, is Rini Veugejurig, die in hier woont, in Maastricht. Ik zou voor u graag een pleitje van Shocking Blue willen aanvragen. Venus is het geit. Dat is allebei voor ons jeugdsentiment. Rini, alvast proficiat en maak er een hele schoene dag van morgen. En de groetjes van Marijke. We gaan terug naar het jeugdsentiment van Marijke en van Rini Veuge. Hij is Shocking Blue.
1: Het felicitatieprogramma van L1. Postbus 31.

Amerika, jazeker. Shocking Blue, hoed Nederland met Venus. Echt jeugdsentiment voor Marijke en voor Rini. Door met een verzoekje van Frans Knoboet Herten. Goedemorgen, Frans. En Geer willen Annie en Frans Knoben, onze dochter Jolanda Elissen Knoben, feliciteren met haar verjaardag van komende dinsdag. Levenschat, proficiat, vloed Herten. En vloed Herten, we blijven in de buurt. Gaan we naar Sint-Odilienberg, naar Ger van Leipzig. Goedemorgen. Wil zich vandaag een pleitje draaien voor onze zwager Gert Slange uit Kerkhoven. Dat ligt in Duitsland, want is vandaag jeurig en wordt 80 jaar. En de felicitaties komen van de ganse familie Slange uit Meerlijk en uit Umstreken. Gert, we wensen je een hele schone verjaardag, veel gezondheid en dat het goed mag gaan. Wil zich voor Gert dat pleitje van Martin Hurkens draaien, You Raise Me Up, dat zal hem wel bevallen.

0: Auch een heel geer gehuurde gast in Postbus 31. Martin Hurkes waar staat met You Raise Me Up. En auch, dat wil zeggen dat er meerdere artiesten auch heel geer gehuurd werden onder meer Peppy Kraft.
1: Een jarige vergeten? Laat het weten. Ja, dus haasje heb je, stuur een appje naar de L1 app.
0: Ja, om 9:15 heb ik Peppy, heb ik de koningin van Limburgse Leed, heb ik telefonische uitzending en ik zou heel geer Gert Verlaten felicitaties verheuren willen laten huren. Natuurlijk kent je ook je eigen Verlaten felicitaties nog kwijt, maar laat even het weten voor Beppie. Dat vindt hij vast en zeker leuk om te huren, want ze wordt ook elke week wel aangevraagd in de postbus. Door met de verzoekschrift van Marij Kessels Wagemans uit Panningen, oftewel uit Kapel. Ze schreef de volgende: Merge is mijn zus Mariette Halmans-Jurig en ze woont in Münster-Geleen, dus Merge hebben ze een schoen en dag. We wensen u een hele fijne verjeurdag en Drijmer en Schoen pleitje voor haar. Groetjes van Harry en van Marij uit Kapel. En dan gaan we door naar Ger Fransen en zie woont in Klummen. En die schreef het volgende. Vandaag wordt Foof van Hussen. Nu schreef ze het anders, maar toen spreekt ze het ook Foof. Oet Summert, 8 jaar. Ze is een sportieve meid die het heel erg goed duidt op Sjoel. En geeft voor haar een schoon liedje. En ook zien in juni jurig Petra Spietjens. Die is op 14 juni jurig. En die woont in Wijnandsrade, Spietjens trouwens. En ook jurig Britt Peters, die is op 15 juni jurig en die woont ook in Wijnandsra. En Riet Hansen uit Klummen, die viert haar verjaardag op 23 juni en ze wordt gefeliciteerd door de Meulenwieken. Voor allemaal een hele fijne verjaardag gewenst en heel veel gezongen en gelukkige jaren samen. Groetjes van oma Fransen, van Roland en Karin, van Niels en van Daphne, van Tars en van Isabel, van Jane, Owen, Kiki en van Quinn. En ze vroeg een liedje aan van de Amazing Stroopwafels, speciaal voor Foof.

massaal vastgedanst wordt. De Creedence Clearwater Revival CCR met Bad Moon Rising. De Vuur de Amazing Strobe Baffles met Ik Ga Naar Frankrijk. De Clearwater Revival, die zongen Looks Like We're Into Heavy Weather. Ben benieuwd welk weer dat we heen kregen. Nou, vandaag veel wormetuur. Het blijft wel druig in Limburg. Er komen wel veel wolkenvelden voor, maar ook opklaringen. Het wordt vanmiddag zo'n 20 graden maximaal. De wind is matig. En morgen komen de wolkenvelden, sluierbewolking, stapelwolken en ook opklaringen wel. Het is druig en tijdens zonnige periodes wordt het iets warmer dan vandaag. Het wordt 22 tot 23 graden, maar later op de avond kan het wel langdurig gewoon regenen. En meer weer is te vingen op de app en het web van het L1-Nieuws. Tante Ria uit Holtum. Tante Ria die moet even extra opletten, want dit liedje is alvast verheugd.

Band zonder naam, maar wel met heel veel hits achter hun naam. Oh me, oh my, maar voor Wim was dat liedje nou toch aangevraagd? Ja, het was voor ons leven Tante Ria uit Holtum, maar Wim vroeg het aan. Nou, Tante Ria, het wordt aangevraagd door Ilse Bekkers. En Ilse Bekkers die woont in Born en die schreef erbij het volgende. Geer een pleitje voor ons leven Tante Ria uit Holtum, omdat ze altijd zo leef is voor de kids. Een hele dikke kus van Jelle en Sarah en Geer een pleitje van BZN, schreef Ilse erbij. En ik dacht, weet ze wat, een goeie reden om een keer Oh Me Oh My weer te draaien in Postbus 31. 84 jaar wordt mijn lieve vriend Jan Nijsten vandaag 7 juni. Dat schreef Tini Lusthuis en ze woont in Landgraaf. Proficiat chat en nog heel veel schoene jaar gewenst en een hele fijne dag gewenst. Dankjewel, daarvoor alvast. Jan Nijsten is dus vandaag jarig en wordt 84 jaar. Door naar Ria Tummers en Ria woont in Beek. En die schreef daarbij het volgende. Hey, bij willen wij, en dat zijn Jan en Ria Tummers, de felicitaties overbrengen aan ons schoenzus Ria Cox-Frisse. Ze woont ook in Beek en Ria is meergejeurig en die wordt 75 jaar. En de slingers, ja, die hangen al op. En Ria is echt een lieve schoenzus en geer een pleetje als het uitkomt van de Kasterhoeters Patsen. We wensen Ria en uw Roman en Kinger en de Kleinkinger een hele schoene dag toe. Bedankt namens Ria en natuurlijk ook namens Jan. Hey, een pleetje van de Kasterhoeters Patsen komt altijd goed uit.

Maaise Roze van de Kastelroeters Spatsen. Altijd welkom in de postbus. Mogen ook goede roezen zien of andere kleuren roezen. Altijd welkom en leuk om te draaien in de postbus. De Kastelroeters Spatsen waren dat. Door naar Tegelen, naar Hans Koopmans. Goedemorgen Hans. Deed een verjaardagsverzoekje voor Dien Koopmans. Die is namelijk jurig op 12 juni en er wordt al 6 jurkjes jong. Hij is een druk en altijd vrolijk baasje, fietsen bij de BMX-club, de plakpunters en zwemles en binnenkort opvoerdiploma A. Nou, ik doe me alvast voor hem. En voetballen bij TSC Irene. En zit vredig de vlaai maar kloor, want wij zullen het er zien. Proficiat namens opa Hans en oma Marian, opa Henk en oma Els en natuurlijk pap en mam. Groetjes van Hans Koopmans vanuit Tegelen. En we gaan naar Henriette Knops. En die denk je, oh ja, die kennen we. Dat is toch Jetje Knops uit de Heksenberg in Heerlen. Jazeker. En die schreef het volgende. Ik wil hier een pleitje aanvragen voor mijn kleindochter, Fenne van Straal uit Heerlen. Die is 15 jaar geboren op 1 juni. En ook voor mijn pietekind Larissa Wering uit Landgraaf, die op 5 juni jurig was en toen 24 jaar is geboren. En een hele dikke proficiat voor mijn dochter Desiree Knops uit Heerlen, die gisteren jurig was en 46 jaar jong is geboren. En Geer, verheur een pleitje van de Cats. Bedankt en groetjes van een trouwe schriefster uit de Heksenberg, uit Heerlen, Henriette Knops, oftewel Jetje. Ik weet dat ze een trouwe schriefster is en ik weet dat ze een goede muziekmaker is.

0: De kerst die volgen zich van alles af. Die denken van, ja, why?
1: De verlaten felicitatie.
0: Why de verlaten felicitatie? Nou, gewoon omdat het kan. En ik heb een aantal verlaten felicitaties binnengekregen. Dank Dolveur. En ik ga er een paar doornemen met u. Allereerst kreeg ik een verlaten felicitatie van Marta. Die maakt Geer gebruik van de verlaten felicitatie. En ze wil Geer een pleitje aanvolgen voor Gerda Bovee uit IJsselstein. Die is namelijk jurk op 15 juni. Als ik ken, een pleitje van Beppi. En ook Beppi nog proficiat ziet. Marta, dankjewel, Dolveur. En Eugenie, die vreugt het volgende. Zoestig, Ravi en Jurre Huberts willen feliciteren. Ravi was Jurre op 5 juni en is 13 jaar geworden. En Jurre was de 13e, is de 13e jurig. En die werd dan 11 jaar proficiat namens oma Eugenie. En ze zou heel graag Cheerio willen huren van Justin.

0: Even, dat zou je erg schoon zien voor huur. En natuurlijk een hele dikke proficiat. Mien, dat is het wandelmeertje, maatje van Therese. Dan gaan we naar Jerny Leenheer. Journey, goedemorgen Journey. Gisteren schreef ze, waar is Connie Vink jurig? Connie Vink, we kennen haar allemaal nog wel. Want hij toen bijvoorbeeld het liedje gehad, maak je niet dik, dun is de mode. Zou ze dat willen draaien voor haar namens de beste vriendin van Connie, dat is mijn tante Kobi. En tante Kobi is van de kermisklanten. En heel graag dat liedje van ons voor Connie Vink, maak je niet dik. Ik heb gezocht, Journey, dat heb ik niet kunnen vangen, maar wel iets van de kermisklanten.
1: Limburg, gefeliciteerd Limburg in Postbus 31.
2: Dit is L1.

Morgen nou is het klaar. Ja, excuses, toch weer echt begon. Te vroeg de Sigunal Tango te onderbreken. Dit waren de kermisklanten speciaal voor Connie Vink. En natuurlijk een hele dikke proficiat ook aan haar. Door met een verzoekje van Jolanda Klee en Sion de Nunum. En die schreef de volgende. Westie Bongers, die wordt 16 jaar op 3 juni. En Gerbele Mam, Jodie en Susan feliciteren met zijn verjaardag. En wensen hem alvast een hele schone dag. Ook weer vandaag, ook al is de jurig geweest al. Door naar Neerbeek, naar John Kremers. Goedemorgen John, er is goed feest, schreef de in huize Kremers. Want vandaag zijn Tilly en John Kremers 58 jaar getrouwd. Ons oudste kleindochter Fenne, die is vandaag jurig en die wordt 28 jaar. En ons jongste kleindochter Rimke is ook vandaag jurig en die wordt 10 jaar. Allemaal de dikke felicitaties. Natuurlijk voor dich ook, John, want du bist 58 jaar getrouwd vandaag. Gefeliciteerd en maak er een hele schone dag van. Dan een verzoekje van Heidi Paas uit Hoensbroek. En ik hoop dat ik de achternaam van Yvette goed uitspreek. Ik heb het opgezocht wie ik moet uitspreken.

0: Wojciechowski, Yvette Wojciechowski, die is jeugdig en die viert uur verste verjaardag. Felicitaties komen van pap en mam, zus en de nichtjes. En ze huurt heel gerre liedje en dat kreeg mechelijker uit de monk. Jij krijgt die lach niet van mijn gezicht van John de Bever. Voor Yvette is hij John.
1: Ik sta er wat naar mijn glas en zo voorkom ik

0: Wie het nog een schattig jongske was. Michael Jackson zingt over zijn teddybeer. Ben, ik ga de hoed verklamen. Nee, zijn reclame zoetijn. Heb ik Beppie Kraft een hoedzending.
1: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
2: Luister L1 Radio. App met de jocks en doe mee met acties. L1. Altijd en overal via de gratis L1-app. Download hem nu.
3: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
4: Kees klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
5: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
6: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
7: Wow!
6: Is binnen 3 minuten geregeld.
7: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
6: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
8: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
9: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
10: Voor elke keukenwens en elk budget is EKS Keukenstudio het adres. Ontdek de laatste trends van kwaliteitsmerken voor de beste prijzen. En profiteer van het lagere Duitse btw-tarief. EKSkeukens.nl.
11: 12 september, Temple of Classic Rock.
12: Tributes van Pink Floyd, AC/DC, Rolling Stones en nog veel meer. One stage filled with pure rock.
11: Doors open, 12:30 middags.
12: Get your tickets at dedolhof.nl.
2: Dit is L1 met het nieuws van 9 uur.
13: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Kinderen kunnen in steeds meer plaatsen gratis naar het theater. Zeker 30 locaties bieden komend seizoen voorstellingen aan, waarbij kinderen tot 16 of 18 jaar niet hoeven te betalen. De theaters willen zo jonge bezoekers laagdrempelig kennis laten maken met hun voorstellingen. Er is wel kritiek op het initiatief. Commerciële theaterproducenten noemen het oneerlijke concurrentie. Ze zijn bang dat theaters die kinderen wel laten betalen nu minder jeugdvoorstellingen programmeren, omdat bezoekers naar gratis voorstellingen in de buurt gaan. De vereniging Vrije Theaterproducenten dreigt zelfs met een boycott van theaters die gratis kindervoorstellingen aanbieden. Het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam is niet van plan om mee te werken aan een bezoek van de omstreden rapper Ye, voorheen Kanye West. Het museum zegt onaangenaam verrast te zijn door een uitnodiging van de Arnhemse burgemeester Marcouche aan de rapper. Die vroeg J om bij een bezoek onder meer een krans te leggen bij het namenmonument in Amsterdam, samen met de opperrabijn. De rapper heeft nog niet gereageerd. Hij gaf gisteravond zijn eerste concert in de Gelredome in Arnhem. Er was vooral veel kritiek op zijn komst door antisemitische uitspraken die hij heeft gedaan. Morgen treedt hij nog een keer op. Op de Veluwe wordt vandaag gezocht naar een man van 73 die sinds donderdag wordt vermist. Gisteren werd ook al gezocht in het natuurgebied in de buurt van Epe. Reddingsorganisatie SAR besloot gisteravond de zoekactie af te breken vanwege de veiligheid. Onder meer omdat er wolven in het gebied rondlopen. De politie in de Amerikaanse staat Ohio denkt dat 2 mensen op elkaar schoten tijdens de schietpartij op een muziekfestival. 12 mensen raakten daar gewond, waarvan 2 ernstig. De vermoedelijke schutters zijn nog voortvluchtig. En het weer, vooral in het noorden en oosten nog wat buien. In de loop van de dag trekken die weg en is er ruimte voor de zon. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen regenachtig en dan 20 tot 22 graden.
14: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
15: Hallo, mijn naam is Erik Dijkstra en in mijn boek Druk lees je de openhartige en soms verbijsterende verhalen van Nederlandse topsporters en coaches over de mentale druk die zij ervaren. Druk ligt nu in de boekhandel.
16: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
15: Druk van mij, Erik Dijkstra, ligt nu in de boekhandel.
17: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
18: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
19: Extra ruimte creëren in je eigen tuin? Dat doe je met Eurohandel Heerlen. De specialist in tuinhuizen en blokhutten. Ontdek onze 40.000 vierkante meter showtuin in Heerlen.
20: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
19: Veranda's, bestrating en tuinhuizen. Ontdek het bij Eurohandel Heerlen.
21: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is, zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
22: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Berends keukens, badkamers en tegels uit Rochel alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
23: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
24: Echt ontzorgd op vakantie? Bij Bizen Travel boekt u gezellige busreizen en compleet verzorgde riviercruises. Bekijk de laatste zomervertrekken op bizen.nl. Het enigste dat Ger zelf nog moet doen, is uw koffer pakken.
25: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Hoeimakers, Badkamers en Tegels in Oostrum.
26: Dit is Postbus 31 met Robert Jansen.

Ja, goedemorgen en welkom terug bij Postbus 31 op deze zonnig 7 juni. En dit tweede uurtje opende ik met Tom Jones, de zanger uit Beelst. Hij blues namelijk vandaag 86 kerstjes uit. En we kennen hem van klassiekers als Help Yourself en It's Not Unusual en What's New Pussycat en natuurlijk ook Green Green Grass of Home. En dit was ook een hele grote hit voor hem, Delilah. En eigenlijk is dat best een triest verhaal, want het loopt niet zo goed af met Delilah. Het is wel een hele schoene wals. Trouwens, als ze net is ingeschakeld, Sjoen, dat ze bij me is gekomen en zo meteen gewoon gaan bellen, hè, de koningin van het Limburgse levenslied, Beppe Kraft. Eerst het eerste verzoekrondje van het tweede uurtje, Postbus 31 op deze zondag 7 juni. En dit is afkomstig van Els Konings-Walters uit Echt. En die wil Geer, haar zus Gerda en Ton Scheffer feliciteren met haar 60-jarig huwelijk van gisteren. Dat hebben ze samen gevierd. En de familie Walters willen u nogmaals feliciteren met deze bijzondere dag. En we hopen dat er heel veel jaren samen mogen volgen. Gefeliciteerd van Els Konings uit Echt. En dan, ik kwam op straat mevrouw Mia Cox-Lenders uit Kapel tegen. En die zegt, ja, ik wil ook een keer een liedje van mij gedraaid hebben. Nou, Mia, bij deze, zometeen, dat liedje is ook voor u. En dan door naar Helmond, naar Lien Bouwmans. Bij deze willen wij ons zus en Sjoen zus, José Raumans, Bouwmans uit Gulpen feliciteren met hun 90ste verjaardag van afgelopen vrijdag. 90 jaar. En deze felicitatie kreeg ze aangeboden van Ad en Lien van de Weijer Bouwmans uit Helmond. En ze vroegen een pleitje aan van Catharina Valente.

0: Speciaal voor Jozy Romans-Bouwmans, die 90 jaar is geboren. Speel nog eenmaal voor mij Habanero. Dat was Katrina Valente. En ik heb het gezegd. Ja, we gaan hem bellen. Ik gooi hem bellen. En ze hinkt aan de telefoon. Goedemorgen, Peppy.
1: Goedemorgen.
0: Ja, en gefeliciteerd met de 80ste verjaardag van Aard van Vriendig,
1: hè? Ja, dank u wel.
0: Ja, heb je een beetje kunnen vieren al?
1: Jazeker. Oh, ik kan met de familie en de kinderen.
0: Oké. En ik heb ook opgeroepen voor mensen een felicitatie moet je doen via de postbus. En een aantal mensen hebben erop gereageerd. Maar Rijke de Zon bijvoorbeeld uit Maastricht. Die woont inmiddels in België. Maar die wil ook heel graag feliciteren met de 80ste verjaardag. En een heel veel gezong jaren gewinst. En groetjes van Waddy en Marijke staat erbij. En ook vanuit Bung, dat schrijft Wilma, willen wij heel graag de felicitaties overbrengen naar Beppy. Jo en Wilma Vlugge zien dat uit Bung. Dus ik heb een paar verlaten felicitaties voor u binnengekregen. En Beppie, wie vult dat een 80 jaar te zien?
1: Ja, ik moet zeggen, dat vult eigenlijk niet anders als eergisteren, wie is 79 was.
0: Ja. Ja, want...
1: Ja, dit is maar een zieverke naar Robert.
0: Ja, precies. Maar het is veel mensen niet gegeven, Beppie, hè?
1: Nee, en ik moet zeggen, ik ben er ook dankbaar voor. Ik heb natuurlijk ontzettend veel geluk in het leven. En vooral als je geboren bent met de goede genen. Want dan heeft het toch wel met te maken. Hè?
0: Ja, de goede genen. En daar moest je gewoon een beetje geluk met hebben.
1: Ja, precies.
0: Ja, dit is een felicitatieprogramma, Postbus 31. En jij wordt eigenlijk wel elke week aangevraagd met verschillende van uw liedjes. Wat vind je ervan dat je nog altijd zo populair ziet?
1: Ja, dat is natuurlijk prachtig. Ja. Leuk blij maken met een paar liedjes is het zoenste wat er kan gebeuren.
0: Ja, en je blijft gewoon doorgaan, want je zegt, bel me op tijd, want ik moet vanmiddag morgen weer op kunnen treden.
1: Ja, ik heb vanmiddag nog een optreden op de Kiezelfeest natuurlijk.
0: Ja, in Maastricht, hè?
1: Nee, in
0: Geul. In Geul? Oh, sorry, ja. Ik moet niet zelf.
1: Nee, in Maastricht. Oh. In Maastricht is Maastricht's mooiste. Ah. En dat doen we met het boekjescantoor al met heel veel artiesten.
0: Oké, dus dan moet je wel even heren een kiezen.
1: Ja, ik moet aanmoedigen.
0: Oké, hoef je niet zelf te zingen. Sommige mensen, ja, je zegt zelf, ik werk nog door. En sommige mensen die stoppen al met 65. Wat maakt het zo leuk om toch maar door te blijven gaan?
1: Nou ja, ik denk dat als je door blijft gewoon, of in ieder geval gewoon betrokken blijft bij de maatschappij, gezet te lezen en ja, zich op de hoogte houden, dat dat goed is voor de bovenwerk.
0: Ja, precies, van die bovenwerk, voor de nergens, zeg maar. Hè.
1: Ja.
0: Ja. Je stond nou ook in theater. Wie vult dat? Je wordt geïnterviewd door Bas van Mulke, oud-collega van BL Eind.
1: Ja, ja.
0: Wie is het wie om nou het theater in te gaan? Dat is weer het gans anders voor u, of niet? Je zult er dukken gestoorn hebben als zangeres, maar nou is het anders, hè?
1: Ja, dat is een totaal andere invulling. Ik ga met Bas van Mulke een soort, hoe noemen ze dat? Een interview doen op de bühne met Gert over mijn leven. Gewoon over mijn leven vertellen. Leuke anekdotes wat heb werd gemaakt. Ja. Maar ik gewoon ook zingen. Maar het wordt geen Polonaise avond, heb ik gezegd.
0: Nee.
1: Het worden echt mooie luisterliedjes met mooie teksten. Ja, en ook een paar leuke liedjes.
0: Ja, die hoort erbij, hè?
1: Ja, die hoort er gewoon bij.
0: Ja. Dus eigenlijk een uitgebreid gesprek wat we nou ook hebben, maar dan iets uitgebreider, denk ik dan, hè?
1: Nou ja, het wordt een programma van anderhalf uur.
0: Ja.
1: En ik dacht eerst in instantie wie mijn zoon Rob dan metkwam. Mm. Dat is niks voor mij.
0: Ja.
1: Maar ja, inmiddels zijn 15 zalen uitverkocht. Dus ja,
0: mensen willen Geert het verhaal van Beppie huren.
1: Ja,
0: Uw man Pierre, die is inmiddels 8 jaar geleden gestorven.
1: Ja, 2018
0: in de Waarstad. Hij was toen 74 jaar. Wie helpt misgeum nou nog?
1: Zeg het nog eens?
0: Hoe hard is gemist nog altijd?
1: Iedere dag.
0: Ja.
1: Dat blijft. Alleen als ze de geurnums op het moment dat ze zich dreugen voelt, om dan aan zo'n momenten te denken met Pierre. Mm. En die zien er massaal. Ja, dat helpt dan toch een beetje. Maar ik heb iedere dag. Mis ik hem nog wel. Bij van alles. Bij fijn dingen.
0: Ja.
1: Bij dreuvige dingen. Ik mis Pierre.
0: Ja. En ook ben je geveurd eigenlijk even bevriedigd. Want ja, voor u een speciale dag, 80 jaar.
1: Ja. Zeker, dan dat ze er nog hierbij hebben. Maar ja, oké. Ik ben ook heel tevreden met wat ik heb gehad. Ze waren bijna 51 jaar getrouwd.
0: Ja.
1: Dus ja, daar ben ik ook heel dik tevreden over.
0: Oké. Nou, ik opende met een van de vrolijke nummers, hè, Lotte Zon in Hecht. Aaf met een liedje, want je hebt nog prachtige nummers gemaakt. Ik heb gisteren nog een liedje gedraaid van Zeil op de Wind van Dorf. Prachtig gezongen. En ik heb gekozen van Angernummer vandaag voor Oste Lotte Huren. Welk liedje heb jij gekozen?
1: Nou, ik heb gekozen voor het liedje wat ik altijd voor Pierre zong. Ik hou van die.
0: Ja, speciaal voor Pierre Babbycraft. Dankjewel, Beppie. En hele fijne dag ook vandaag gewenst. En op door de 81 zal ik zeggen. Hè?
1: Ja, dan mijn beste. Dankjewel. Groeten aan iedereen. Dank
0: je. Dank je. Hoi.

prachtig. Van Beppie Vug, Pierre, ik hou van dich. En ze staat vanavond 10 september in de theaters. En ik zie dat hij en daar toch nog gaat tickets te scoren zien. Kijk of u even op de website www.beppiekraft.nl. Maar er zien er heel veel optredens zijn uitverkocht. En ze zorgt voor een gans andere theateravond dan normaal. Geen Polonaise Beppie. Dank u wel voor het komen uitzending. En nog een hele fijne dag gewenst vandaag. Door naar Lily Gijzen, die woont in Hulsberg. En die wil haar man Rob feliciteren met het feit dat hij volgende week 14 juni met pensioen gaat. Hij maakt gebruik van de zware werkregeling in de bouw. En leve Rob, ik gun en ik wens dat ze lang mocht genieten van deze tijd. Want doe heeft het verdiend. Namens die vrouw Lily en die kinger Jacco en Laura en Gino en Esmee. Dan door naar Fien en Jacques Cabalet en Zioen en Brunsum. En ze schreven het volgende. In Hechten vierde Sjors de Koning op 4 juni zijn 88e verjaardag. En dan is een dikke felicitatie wel op zijn plaats. 88 jaar. Sjors namens tien vrouw Ria en Fien en Jacques Cabalet van Hecht gefeliciteerd. En nog heel veel jaren in goede gezondheid. Of een paar dagen. En wel op 10 juni dan is Kim Jannissen jarig. Zioen en Pij en wordt dan 40 jaar. En op vrijdag 5 juni stond het te gebeuren. Te hebben haar verjaardag. De 42e verjaardag van haar partner Bas Tevens. Die op 24 juni jarig is. En de 16e verjaardag van dochter Lotte in juli. Opgeteld is dat samen 100 jaar. Al heel erg goed gevierd. Dus op vrijdag 5 juni hebben we een goed feest gehad. Hier gisteren samen 100 jaar. Nou ja, dat is heel bijzonder. En vandaag zitten we hier nogmaals in het zonnetje als ik ken. Groetjes van de Brunsum, van Fien en van Jacques Cabalet. En door naar de Wereldstad. En als ik zeg Wereldstad, zeg ik allemaal Geleen. Ja, Jo van Kempen heeft geschreven. En vroeg een plaatje aan voor Jelle Wolters uit Limbricht. Uit Lommerich. Jelle is gisteren 22 jaar jong geworden. Jelle is een hele behulpzame jong. En is groot fan van Fortuna Sittard. Ik denk dat meerdere loesteraars wel fan zijn van Fortuna. Geer een plaatje voor hem van You'll Never Walk Alone van Gerry en de Pacemakers. Dit is Post.

Speciaal voor Jelle Wolters, You Never Walk Alone van Gerry en de Pacemakers. Ik ben benieuwd of dat Liverpool-fans dat onnodig zingen voor Arne Slot. Door met een verzoekje van Agnes Jansen Kwaks. En Agnes die woont in Hulsberg. Goedemorgen. Vandaag willen we als lerares Brigitte Bruner feliciteren met de revueerdag van dinsdag 2 juni. En twee van onze sportieve sporters, dat zien Marta Rosse uit Nut en Ellie Ros uit Hulsberg. En woensdag 3 juni hebben ze hun revueerdag gevierd. Brigitte, Marta en Ellie, we wensen u een sportief jaar toe en geer een leuk pleitje voor de jurgen. Groetjes van Agnes Jansen uit de Hulsberg. En van Hulsberg gaan we naar heren naar José Maassen. Goedemorgen, José. En José schreef de volgende. Onze line dance leraar Henk van Lubeek is jurk op 9 juni. En de ganse line dance club en natuurlijk José Maassen wil hem door met heel hartelijk feliciteren. Proficiat en nog heel veel jaren dansplezier. En geef voor hem een line dance pleitje. Dat gewoon combineren met de volgende aanvraag. Grimmo Reinders uit Herten heeft namelijk een felicitatie voor Jo Timmermans uit Borgsum. Die was gisteren jurig een hele dikke proficiat. En geer een liedje van de Dire Straits, de Sultans of Swing, als dat geit. Gewoon dat geit vandaag even niet, want ik heb het gecombineerd vandaag. Ik heb opgezocht of de line dance ook, of de Dire Straits ook een leuke line dance plaat had. En ik kwam uit bij deze. The Walk of Life. He's in the Dire Straits.

Ik heb het goed geprobeerd. Heen de studio. En nu kent zij geweldig op line dansen. Dat waren de Dire Straits met Walk of Life. Een combinatie van twee liedjes die zijn aangevraagd. Allereerst door José Maassen. Die vroeg een pleitje aan voor de dansleraar Henk van Lubeek. En Remo Reiners, de volgende liedje aan van de Dire Straits. En dat heb ik gecombineerd. Ja, soms kreeg ik gewoon zoveel verzoekjes binnen dat ik ze niet allemaal kan draaien. En dan hoop ik dat een combinatie dat het ook goed en leuk wordt bevangen. Ik vond deze in elk geval erg geslaagd. Door met een verzoekje van José Willems Dekkers uit El. Goedemorgen. En die schreef de volgende. Afgelopen woensdag, 3 juni, is Marcel Hornix 75 jaar geworden. We willen hem nog een keer feliciteren met een gezellige plaat via Postbus 31. Want, en nou komt het, hij loestert hij elke zondag naar. Lieve groetjes van Frank en van José. Groetjes van Oet El en de groetjes Truc natuurlijk. Door naar Boulder. Daar hebben ze volgens mij een feestweekend in Boulder, in Baarlo. Jan van Roezik woont daar en die schreef de volgende. Mijn leefvriendin Ine Beren, die is meerjarig. En bij deze wil ik haar van harte feliciteren. En ik wens haar nog heel veel gezong jaren toen toe. En van die een vriendje Oet Boulder. Dat schreef Jan van Roezik. En speciaal voor Ine is hij Scheng. En de gang. L-A.

Niet Scheng all the gang. Nee, Scheng and the gang. Uit Rogel kwamen ze, ik denk aan dich. En ik denk aan Johan Uit Herte. En ik denk, wat heeft hij vandaag geschreven? Hij schreef de volgende aan de heer Wil Helweek Uit Herte, die op 29 mei 90 jaar is geworden. Een hele dikke proficiat. Nou, ik klap voor Wil Helwegen, die 90 jaar oud is geworden op 29 mei. En nog elke zaterdag op de repetitie aanwezig is bij Vervaren Sint Cecilia, wordt hij al 71 jaar de dikke tromslijt. Wil namens alle leden dirigent en oude damescomité van de Vanvaar van Herte Proficiat en nog des te heel veel schoene jaren plezier mocht hebben aan dien geleefde hobby. Dan nog Herkenbos, nog Marley Hornicks, Willems en die schreef de volgende. Op 3 juni is Marcel Hornicks 75 jaar geworden. En dit jaar Audius 50 jaar getrouwd. En deze leeftijd heeft veel vuurdeilen, al lang niet meer werken en alles op een leger tempo uitvuren. Maar hier en daar begint het systeem te piepen en te kraken. Toch, elke dag is er einde. Klommelen biedt de tennisclub met zijn men, tennissen en oihoren. Mogen er nog veel jaar bij komen. Volgen samen met Marley en de Kinger en de Kleinkinger. En Marcel is een vaste loesterer van L1 op het irritante Aaf, destijds hij. Drijf maar een pleitje van Eind of Anger Treutenkapel. Door loestert hij heel geer naar. De felicitatie komt van de ganse bubs uit Utrecht, Houten en uit Hilversum op het irritante Aaf. Dank u wel voor het compliment. Zometeen hebben een hele schoene Blaaskapel. Die hebben namelijk een liedje gemaakt, aangevraagd door Ans van Kruchten uit Herkenbos. Deze Treutenkapel wordt aangevraagd door Ans. Die schreef erbij: het volgende gisteren is Krit Roemen uit Herkenbos 82 jaar geworden. En ik, Ans van Kruchten, zijn vriendin, wil hem door met van harte feliciteren. Hij is mijn steun en toeverlaat. En als ik hem bel, dan is hij er meteen. Zo behulpzaam, lief en bezorgd als dat hij is. Doorvoeren wil ik hem heel hartelijk danken. En samen hopen we nog het Sjoen Jurkes te mogen beleven. Nou, hij komt Eind of Anger Treutenkapel, de Limburgse Jagers.

0: Ja, einde van het Treutekapel, het reunierkest der Limburgse jagers, waar staat met de Limburgse jagersmars.
1: De verlaten felicitatie.
0: En we zijn toegekomen aan het tweede verzoek rondje van de verlaten felicitatie op deze zonnig 7 juni. En ik heb er wel verschillende binnen gekregen. Ik heb ze al eerder genoemd, Wilma Vloed Bung, die wil je ook natuurlijk heel feliciteren. Beppie, maar die willen ook Tanja van Etten uit Bung feliciteren, Nina Duisings uit Oelestrote en ook Maurice Mullers uit Bung. Want Tanja was op 5 juni jurig. Maurice en Nina die zien meer jurig en die vieren dat vandaag een gans vierste weekenddags. En Geer, de felicitaties via postbus 31. En de groetjes en de dikke van jou en van Wilma Vlugge uit Bung. Soestig vandaag een pleitje kunnen draaien voor ons moeder en schoermoeder, oma en kleinoma, mevrouw Knelissen. Ze is gisteren, 6 juni, 100 jaar geworden. Oh, dan moet ik even klappen. We willen u heel graag feliciteren met deze mijlpaal. We hebben gisteren gevierd en daar heeft ze erg van genoten. En die felicitatie die wordt aangeboden door de kinger, de kleinkinger en de achterkleinkinger. Groetjes van Dogi Padding. Natuurlijk, 100 jaar. Boah, dat is echt antiek. Ja, gefeliciteerd. En ik hoop dat je een hele schoene dag hebt gehad. José Klaassen die wil graag een pleitje aanvragen voor Jan Stoffels uit Buchten. Die was namelijk gisteren jurig. Een hele dikke proficiat, Jan. En een hele fijne uitzending gewenst. Dankjewel, José Dorvuur. En dan de laatste van dit rondje. Goedemorgen. Dat schreef Jo Wee. Dat zien Wiet en Jo Hermans uit Maasbree. We willen heel graag Jacques Leenders uit Bree feliciteren met zijn verjaardag en een hele schoene dag wensen. Misschien kent ze Have You Ever Seen the Rain draaien. Groetjes van jou en van Wiet uit Maasbree. Nou ja, ik heb CCR gedraaid. Ik heb gekozen voor een ander liedje wat ook over regen gaat. Raindrops keep falling on my head.

Het blieft vandaag wel druig. Maar Burt Bacharach speelde dit nummer Raindrops Keep Falling On My Head. En je hebt het gemerkt, een instrumentale versie. Door naar Heidse, naar Ellie Verstappen Kranen. Goedemorgen, Ellie. Morgen wordt Jan Silleke Snee, vandaag zelfs, wordt 70 jaar oud neer. Dus ze heet een kroenjaar. Ik wil hem geer via de post feliciteren en een gezellig pleitje uit de ooi doers laten te draaien. En op 8 juni wordt Harry Jansen uit Heidse 75 jaar en dat is ook goed een kroenjaar. En ook voor hem de felicitaties via de postbus namens Ellie Verstappen uit Heidse. En dan gaan we naar Venray, naar haar Jeuken. Goedemorgen, Harry. Hij wil geer een pleitje laten draaien voor zijn vrouw Anita Jeuken. Dit niet zozeer omdat ze jurig is, maar omdat ze vandaag het verkeer gaat regelen in Venray bij de sacramentsprocessie. Nou ja, altijd als ze gaat regelen veld, dan is ze erbij. En daarom vroeg verhuur een pleitje aan van normaal. Want daar zien we al jaren fan van.

een minder bekend liedje van normaal, maar wel leuk om te draaien. Hurk en Swing. Door met een verzoekje van Agnes Bokke uit Biert. Het laatste verzoekrondje van het tweede uur postbus is ermee geopend. Geer een pleitje schreef ze van Marietje Derks, Vinterman uit Zwaarbroek, die komende dinsdag jurig is en 84 jaar wordt. Ze is nog superactief en ze hult van kaarten op de woensdagmiddag en de zeeactief ovende. Daar is ze ook altijd van de partij. Nogmaals, de felicitaties van Agnes. We gaan naar Haafden, naar Maria en Siem van Haafden. En ze schrijven de volgende. Geer, een pleitje voor Henk en Wies Domen uit Put. Oh ja, die wonen dus niet in Haafden. Mijn zus en ons zwager. En deze plaat vroeg ik aan, omdat ze 54 jaar getrouwd zien. En Henk is 77 geboren en Wies 75 jaar. Allemaal dit jaar. En gisteren, 6 juni, hebben we daarom samen een feest gevierd met de familie, kennissen en met de vrienden. En Geer,

0: liedje voor u van T. en Marij. Liefs Oet Haafde van zus Maria en van zwager Siem. Dus wel Oet Haafde. Van Haafde, Oet Haafde. Door naar Heel, naar Ger en Ans Broens. Goedemorgen. Hey, ben je vroeger een pleitje aan voor de Jurgen Tjeu Boens. De merge Jurgen zijn dan 80 jaar wordt echt een kroenjor. Wens hem nog heel veel actieve fiets- en wandeldaag toe bij de seniorenvereniging in Heel. En de creativiteitstijd hoog in zijn vaandel. En ik hoop dat een heel verschoenlijk tocht kan maken in de omgeving van Heel. Een pleitje van Tij en Marij, veel te mooi, zo erg toepasselijk zien, want dat hebben wij al lang niet meer gehuurd. En ja, omdat dat liedje al lang niet meer gedraaid is, dreig het nou. Hij is veel te mooi van Tij en van Marij. Aangevraagd dus door Ger en Ans Broens, speciaal voor Tjeu.
1: Dit is Postbus 31.

0: in de postbus Thee en Marij met Fulste Moei. En ze bestaan dit jaar 40 jaar. En ze hebben in oktober het 40-jarig jubileum gevierd. Ik denk dat ik Thee of Marij of allebei gaan bellen.
1: Luisteren L1 Radio. App met de jocks en doe mee met acties. L1. Altijd en overal via de gratis L1-app. Download hem nu.
2: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
3: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
2: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
3: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
4: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
5: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
6: Deze zomer lees jij voor het eerst een heel boek in één keer uit. In Griekenland.
7: Een heel boek? En de kinderen dan?
6: Die zijn veel te druk met spelen.
7: Maar ik moet toch controleren of alles wel goed gaat? Of dat het...
6: Nee. Jij hoeft helemaal niks. Behalve lezen.
7: Oh, wauw. Mag ik daar dan ook een mocktail bij?
6: Tuurlijk. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Griekenland. Met tot €300 korting per persoon.
7: Proost.
6: Op sunweb.nl.
8: Toro Zero Turn Maaier. Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
9: Meneer, mag ik u wat vragen?
10: Ja.
9: Waar kent u Hazy van?
10: Hazy? Ja, van de cv-ketels natuurlijk.
9: Oh, maar Hazy biedt meer. Zoals zonnepanelen, warmtepompen, airco's.
10: Oké.
9: Ja, en met dezelfde service die je gewend bent. Klanten beoordelen Hazy zelfs met een dikke 9. Oh ja, alle producten van Hazy kunt u kopen, maar ook huren. Dat is mooi, hè? Meer weten? Ga dan nu naar hazy.eu.
11: Echt ontzorgd op vakantie? Bij Biesen Travel boekt u gezellige busreizen en compleet verzorgde riviercruises. Bekijk de laatste zomervertrekken op biesen.nl. Het enigste dat Geer zelf nog moet doen, is uw koffer pakken.
12: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
11: Bekijk de mooiste busreizen en riviercruises op biesen.nl.
12: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Mengelers in Heerlen, Roermond of Venlo.
13: Herken jij verdachte signalen? Hoe criminaliteit verweven is in Limburg. Dat hoor je in de podcast Kijk Niet Weg.
14: Houd misdaad uit je buurt.
13: Luister nu naar onze podcast kijknietweg.eu.
15: Met al meer dan 30 jaar ervaring in de keukenbranche weet Tinnemans Keukens precies wat er allemaal komt kijken bij de aanschaf van een nieuwe keuken. Bovendien is er een eigen werkplaats en eigen monteurs die de keukens en losse apparatuur monteren en kookklaar opleveren.
16: Werkplanten kopen, alles uit eigen kwekerij voor een prima prijs. Werkplantenvenlo.nl.
1: Dit is L1 met het nieuws van 10 uur.
17: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam is niet van plan om mee te werken aan een bezoek van de omstreden rapper Ye, voorheen Kanye West. Het museum zegt onaangenaam verrast te zijn door een uitnodiging van de Arnhemse burgemeester Marcouche aan de rapper. Die vroeg Ye om bij een bezoek onder meer een krans te leggen bij het Namenmonument in Amsterdam, samen met de opperrabijn. De rapper heeft nog niet gereageerd. Hij gaf gisteravond zijn eerste concert in de Gelredome in Arnhem. Er was vooraf veel kritiek op zijn komst door antisemitische uitspraken die hij heeft gedaan. Morgen treedt hij nog een keer op. Kinderen kunnen in steeds meer plaatsen gratis naar het theater. Zeker 30 locaties bieden komend seizoen voorstellingen aan, waarbij kinderen tot 16 of 18 jaar niet hoeven te betalen. De theaters willen zo jonge bezoekers laagdrempelig kennis laten maken met hun voorstellingen. Er is wel kritiek op het initiatief. Commerciële theaterproducenten noemen het oneerlijke concurrentie. Ze zijn bang dat theaters die kinderen wel laten betalen nu minder jeugdvoorstellingen programmeren, omdat bezoekers naar gratis voorstellingen in de buurt gaan. De vereniging Vrije Theaterproducenten dreigt zelfs met een boycot van theaters die gratis voorstellingen aanbieden. Op de Veluwe wordt vandaag gezocht naar een man van 73 die sinds donderdag wordt vermist. Gisteren werd er ook al gezocht in het natuurgebied in de buurt van Epe. Reddingsorganisatie SAR besloot gisteravond de zoekactie daar af te breken vanwege de veiligheid. Onder meer omdat er wolven in het gebied rondlopen. Bij een huis in Eindhoven is vannacht een explosie geweest. Daarna brak ook brand uit, onder meer in de hal. Het huis heeft flinke schade en er raakte niemand gewond. De politie heeft nog niemand aangehouden. Het weer, vooral in het noorden en oosten wat buien. In de loop van de dag trekken die weg en is er meer ruimte voor de zon. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen regenachtig en dan 20 tot 22 graden.
18: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
19: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
20: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
21: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
22: Radio luisteren? Dat wil je natuurlijk in de beste kwaliteit en met de beste ontvangst. Daarom kies je voor een Zendjin. www.zendjin.eu.
23: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
24: Sorry, maar het is WK!
25: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een 65-inch TCL Mini-LED Google TV 144 hertz voor €699. Mediamarkt.
26: Zendjin. Zendjin. World Class Radios.
27: Hand- of polsklachten? Krijg grip op je herstel. Hand- en Polscentrum Midden-Limburg helpt bij blessures, pijn en revalidatie. Met meerdere vestigingen door Midden-Limburg. Maak een afspraak op hand-en-pols-middenlimburg.nl.
28: Linda viel 62 kilo af met de Nederlandse Obesitaskliniek.
29: Letterlijk alles veranderd. Je huid, je haar, je leven, je mindset.
28: Niet alleen een operatie, maar deskundige begeleiding van artsen, psychologen en leefstijlcoaches maakt het verschil. Verander je gewicht. Verander je leven. Obesitaskliniek.nl.
27: Hand- of polsklachten? Maak een afspraak op hand-en-pols-middenlimburg.nl.
30: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
31: Hoe kom ik hier weg?
30: Vragen die over je toekomst gaan.
32: Hoe word ik beter in mijn vak?
30: Of één die je wakker houdt.
33: Hoe begin ik weer met werken?
30: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum.
1: Lenny Kravitz, Volbeat, Moby, ZZ Top, Anouk, Counting Crows en nog veel meer topartiesten staan van 10 tot en met 12 juli op het gezelligste festival van Nederland, Bospop in Weert. Koop snel je tickets via bospopfestival.nl.
0: Dit is Postbus 31 met Robert Jansen.

gewoon nog even door. Ja, zeker. Justin de Wild met Cheerio. En welkom terug bij het derde en laatste uurke van Postbus 31 op deze zondag 7 juni. En omdat het juni is en de meteorologische zomer al is begon zich dit derde uurke met de zomerhit van dit jaar. En dat terwijl de zomer nog eigenlijk moet komen, Cheerio van Justin de Wild. Een heel erg leuk liedje. Ook dus aangevraagd door Ravi en Jure Huberts, die allebei jurig geweest op 5 juni. Ravi en is 13 jaar geworden. En Jure is op de 13e jurig en er wordt dan 11 jaar. En ze weer gefeliciteerd door oma Eugenie. Dat was bij de verlaten felicitaties. Door met de postbus, het derde uurtje. Ik heb een leuk uurtje voor dich met enkele oetips. Zo meteen, gewoon 10:30. En natuurlijk een laatste rondje verlaten felicitaties. Verzoekjes en felicitaties die ik binnenkreeg via www.postbus31.nl. En dit is een hele speciale felicitatie van Jo van der Gaar uit Hoensbroek. Het schrijft het volgende. Gisteren wordt Pieter van der Gaar uit Grevenbeek 67 jaar en daarmee maakt hij de 500 levensjaren vol van de broers en zussen van de Gaar uit hun geboorteplaats Bochus, of in Nederlands gezag Bochels. Dat zien achtervolgens Wienand, Gerard, Jo, Harry, Jesse, de vandaag jurige Pieter en de jongste uit het zevental, en dat is Leni. En wij gaan dat natuurlijk vieren met een lekker diner. Op 19 en 20 juni maken Jo en Wienand met hun verjaardagen een eind aan dit 500-jarig jubileum. Als ik goed tel, wordt het dan 502. En Jo vroegt een plaat aan van Sef Diederen. Komt er zo meteen aan. Johan Lendy uit Brunsum vroegt ook een pleitje aan. Namelijk voor zijn broer Wil Lendy, die zijn verjaardag vandaag viert en dan 85 jaar woont. Hij woont in Ter Eik in Heerlerhei. En geeft voor hem ook een liedje van Sef Diederen en natuurlijk een hele dikke proficiat van zijn broer Johan. En Sef Diederen wordt nog niet aangevraagd, en dit keer door Paul Stok uit Brunsum. En hij schrijft daarbij het volgende. Mijn nicht Thea Haaien, die is vandaag jurig. En daarmee wil ik haar feliciteren en ik wil haar een hele schoene dag wensen. Als ik kan, het pleitje Het Bloemenmenke van Sef Diederen. Het wordt aangeboden door Leonie en door Paul. MUZIEK

0: Geniet van het leven, maar wel erg leuk om te draaien in de postbus. Chef Diederenwaas staat aangevraagd door Paul Stok. En wil zich ook een felicitatie doen en een plaat aanvragen. Dat kan op twee manieren twinsen te vuren. Via de site www.postbus31.nl. Dan kun je bij de enige juiste felicitatie aanvragen. En vul dat dan in en verstuur het. Doe Christel geen apart mailtje meer van toes gestuurd dat het is ontvangen. Gewoon ervan uitgaan dat het goed is gekomen. Doe kent ook gewoon heel traditioneel een keertje schrijven aan een brief of aan een briefkeertje. Stuur dat naar L1 Radio, Postbus 31, ter attentie van Robert Jansen, 6200 AA in Maastricht. En dan weet ze dat die felicitatie er op de diener gewenste datum bij komt.
1: Te verlaten felicitatie. Te laat met insturen of was je het helemaal vergeten?
0: Ja.
1: Grijp nu je kans en stuur ons een bericht. Dit kan makkelijk via de L1-app. En denk eraan, het is nooit te laat voor een felicitatie.
0: Wel bijna, want doe eerst nog tot 10:45... om de verlaten felicitatie in te sturen voor vandaag. App doorvuur naar de studio van L1 via de L1-app. Door met een felicitatie van Jozef Jacobs uit Sint-Joost. En al goed echt, want ze schreef daarbij het volgende. Op 2 juni was Ronnie Hartkamp jurig. Nogmaals, hartelijk gefeliciteerd, Ron. Hij is een schoenen dag, wij hopen van wel. En voor alle loesteraars die vandaag jurig zien, die wensen ze nou proficiat. En ik wens u nog veel jaren in goede gezondheid en een hele schoene zonnig verder. Groetjes van José uit Sint-Joost en natuurlijk van Wiel Vos uit Stevenswiert. En we blijven in de buurt. We gaan naar Lin, naar Peter Killaars. Goedemorgen. En die vroegt een pleetje aan voor drie Killaars uit Ruiver, die met pensioen gaat. En Geer een pleetje van de Eagles. Die werd hem aangeboden door Truus en ook door Peter. En de Eagles, dat is een groep uit de jaren 70 vooral. En ik draai een liedje wat ook in de jaren 70 heel erg populair was. Niet van de Eagles. Aangevraagd door Christel Curves uit Gronsveld. Te schrijf het volgende. Geer, het lievelingsnummer I Have a Dream van ABBA. Voor ons leven mam en oma José Curves-Geurs en voor mijn zus Dominique Curves, beide uit Gronsveld. Dominique, die vierde zaterdag gisteren, hun verjaardag. En José, zo komende 10 juni, hun 87e verjaardag vieren. Maar helaas is ze overleden op 27 april van dit jaar. En dit liedje van ABBA was mam's haar lievelingsliedje. We missen mam intens en we hopen dat ze geniet van haar eeuwige bloemenwei. En wie dat ze zelf ooit zei, het moet wel erg schoon zien naar boven, want neem eens, komt ooit terug.

Aangevraagd als liefdevolle herinnering aan moeder José Curves, die dus op 10 juni eigenlijk 87 jaar werd, maar helaas in april ons ontvallen is. Het schoene liedje van ABBA, I Have a Dream. Door naar echt naar Peter en Mia Katzenbauer. Goedemorgen samen. En ze schrijven de volgende. Vivian, proficiat. Het is altijd gezellig als dichter bis. Een beetje helpen, een beetje koken en vooral heel veel lachen. Het is nooit saai met u. Met dichterbij. En hopelijk is zo'n top verjaardag met lekker eten. Maar dat komt vast goed. En zien er genoeg schone momenten. Geniet van die verjaardag. Groetjes en van Peter en van Mia Katzenbauer uit Echt. En van Echt gaan we naar Heerlen, naar Martin van Ekeren. Goedemorgen, Martin. Gisteren waren wij, Josje en Martin, 58 jaar getrouwd. Zie is mijn grote leefde. En ik hoop de 60 jaar met haar te halen. Het zou je toepasselijk zien als we het pleitje kunnen laten huren van La Compassa van ZZ en de Maskers. Want op dat liedje hebben wij elkaar leren kennen. Nou, dich ook gefeliciteerd, Martin. 58 jaar getrouwd met een Josje. En speciaal voor u gaan we terug in het heat naar ZZ en de Maskers.

0: Back in the Teeth met ZZ en de Maskers. Met La Comparsa, waar staat ZZ en de Maskers. Door met een verzoekje van Jo Cox uit Beek. Goedemorgen. Bij deze wil ik hier een pleitje aanvragen voor mijn vrouw Ria Cox-Frisse. Ze is namelijk meerjarig en wordt dan 75 jaar proficiat. En ze kreeg het pleitje aangebroken door een man Jo, de kinger en de kleinkinger. Groetjes vanuit Beek. Nou, die groetjes truc Jo, gefeliciteerd met uw vrouw. Dan gewoon een kerkgade naar Marie-José Bechholz. Goedemorgen. Chris is op 2 juni jurig geweest. En gisteren ben ik jurig geweest, schreef Marie-José. En we zijn allebei 71 jaar geworden. En ons felicitaties aan elkaar, dat is leuk, willen we graag ondersteunen met een schone jeugdherinnering. Als het ken, een liedje van Maud en McNeil. How do you do?
1: Dit is Postbus 31.

0: Ze waren goed in de jaren 70, Maud en McNeil. En Maud had een hele goede bonk en daarom noemde ze zichzelf Maud. How do you do?
1: Postbus 31. Tips voor de zondag.
0: Ja, waar kent ze vandaag naartoe? Bijvoorbeeld het Noheel, waar het Limburgse Klankkleurfestival vandaag voor de vierde keer plaatsvindt. Amateurmuzikanten uit gans Limburg komen samen in Heel van een dag vol muziek, ontmoetingen en inspiratie. Koeren, Hafabra, orkesten, slagwerkgroepen en majorettengroepen muziekcultuur, waar dat Limburg erg trots op is. Alles komt samen in Heel. Ga kijken bij Cultureel Centrum Don Bosco of bij de Sint-Sylvanuskerk in Heel. Gestart is al om 10:00 en het duurt tot 3:30 vanmiddag. Je kent ook nog Kessel, de kasteeltuin van Kasteel de Keverberg in Kessel, vormt vandaag namelijk het decor voor een groot oldtimer treffen. Het evenement wordt georganiseerd in het kader van de partnerschap tussen Pelemaars, de gemeente, en Grevenbroich in Duitsland, en stijt in het teken van ontmoeting, historie en klassieke voertuigen. Belangstellenden kunnen tussen 1 en 5 de voertuigen komen bezichtigen bij de Keverberg en een gesprek gewoon met de eigenaren en natuurlijk het kasteel bezoeken. Als ze van nature is, kent ze vandaag terecht bij Natuurtuinen Jekerdal in Maastricht. Die hebben namelijk een open dag. En dit gebeurt in samenwerking met de Veld Ecotuinen. En ik praat erover met Sam Wely. Goedemorgen, Sam.
2: Goedemorgen.
0: Ja, van de vrienden van de Natuurtuinen Jekerdal.
2: Ja, dat klopt. Ja.
0: Hoe groot zijn die tuinen? Wat moet ik me daarbij voorstellen?
2: Oh, het is één grote tuin, maar we hebben verschillende voorbeelden tuinen daarin. Het is oorspronkelijk was het van de CNME, de Centrum van Natuur en Milieu Educatie. Mm-hmm. Maar na een tijdje, een paar jaar geleden is subsidie weg en die hebben ook reorganisatie gehad. Dus de tuinen zijn nu gerund door een groep vrijwilligers.
0: Ja.
2: We zijn met z'n 30 of zo. En we proberen de voorbeeldtuinen te houden een beetje zoals ze waren. We hebben dus bijvoorbeeld een moestuin, een bermetuin, de wilde planten. Wat hebben we nog meer? Heel veel wilde.
0: Ik weet het niet, hè? Mensen moeten komen kijken om te zien wat er allemaal speelt bij jullie.
2: Maar je zegt, rond deze tijd is het heel mooi met al die wilde bloemen die komen.
0: Want je zei gisteren, het zijn een beetje wilde tuinen. We laten een beetje verwilderen. Precies, we laten meer de natuur zeg maar zijn werk gaan.
2: Well, it is sowieso voor natuur. Het is niet een formele tuin. We hebben wel een klein geveltuin en we hebben een druivenrank en van alles. Maar het is meer een voorbeeld van wat je kunt doen met de natuur.
0: Okay.
2: En hoe de wilde bloemen passen in een gewone tuin. En wat je daarmee kunt doen met de fruit. En we hebben, zoals ik zei, de moestuin. Alles is biologisch. En we maken onze eigen compost. Dus als iemand wil komen met een zak, ze mogen compost hebben. Compost genoeg. Altijd.
0: Ja. En als mensen vanmiddag compost willen komen halen, waar moeten ze zijn? Waar liggen de natuurtuinen in Jekerdal?
2: Het is de Drabbelstraat, dat is in Jekerdal. Het is ietsjes voorbij Atletiek Maastricht op de Molenweg en dan rechtsaf.
0: De Drabbelstraat, Drabbel.
2: De Drabbelstraat.
0: Niet dribbel, maar drabbel. Ja,
2: drabbel, ja.
0: En vanaf wanneer zijn ze welkom, Sam?
2: We zijn vanaf 1:00 tot 5:00 open.
0: Ja.
2: En er is veel te zien en heel veel mensen om te vertellen over wat ze daar zien.
0: Ja. En als ze compost willen, gewoon een zakje meebrengen.
2: Ja, precies.
0: Okay.
2: Ja.
0: Dank je wel, Selma. Een hele mooie open dag gewenst daar bij de Natuurtuin in Jekerdal. Dank je wel. Hoi.
2: Oké, hoi.
1: L1.

Vurg Alfons en Itty Lemmens. En ze weten zelf wel waarom. Dit was Anna Gabriel met het prachtige liedje wat ze net zong. Dank je wel voor deze aanvraag van Anna Gabriel. Door naar verzoekje van Rini Doense uit Zwamen. En Rini vreugt Veer. En dat is Wim, Mat, Scha en Rini. Wil heel graag Gerrie Verstappen feliciteren. Hij is op 8 juni jarig. En weer spelen samen in ons groepje Trekken Duwen. Een hele fijne dag gewenst. En de Mexicaanse zangeres was dat net, Anna Gabriel. En we gaan door naar iemand die zingt over Spanje. En dat is een Nederlandstalige zangeres. En daar heb ik al een beetje voor gooien. We wensen proficiat aan onze vriendje Theo Jans uit Heidse, die 70 jaar jong is geworden op 5 juni. We zullen hem een liedje van Imca Marina willen aanbieden, Viva España, omdat hij met zijn handy net terug is van vakantie uit Spanje. En zie worden in Halen, tenminste de aanvolgers, dat zijn Boy en Nelly raammakers uit Halen. En die Nemo Smit naar Spanje.

Viva España. Dat is Nederlands, maar ook Duits, heb ik begrepen. Inmiddels MK Marina Waarstedt. Speciaal voor de vriendje Theo Jansen, de Messinelli. Net truc is uit Spanje. En dat bracht ons in Spaanse sferen. We blieven bij de Janssens. We gaan naar Vivian. Zie woont in Stijn. En ze schreef de volgende keer. Willen we Henny Jansen uit Landga feliciteren met heuren. Let op, 90ste verjaardag. En dan gaan we klappen. Op 9 juni. We gaan er een hele schoene dag van maken, ook vandaag. En ze zeggen proficiat, en dit wordt er aangeboden door de kinger, de kleinkinger en de achterkleinkinger Millie en Levi. Speciaal dus voor Henny Jansen, die 90 jaar wordt op 90 juni. Dan gaan we naar de Neustadt, naar Marie Dome, of Marij Dome, goedemorgen. En ze schrijft de volgende, Corrie Bekkers uit Münsterlijn, die is jurig op 11 juni en wordt dan 80 jaar. Kent jij vandaag een pleitje uit de jaren 60 draaien? Bijvoorbeeld Ginny Come Lately. Want we kennen elkaar vanaf de leergeschool en we zijn altijd hele dikke vriendinnen gebleven. En op dansles leerde ze haar man kennen en ik trouwde vervolgens met zijn beste vriend. Nou ja, leuk om weer terug in de titel te gaan met Brian Hyland en Ginny Come Lately.

0: Speciaal voor Corrie Bekkers gingen we terug in de tijd met Brian Hyland en Ginny Come Lately.
1: De verlaten felicitatie.
0: Ja, het laatste verzoek rondje van verlaten felicitaties voor vandaag. Ik heb er verschillende binnengekregen, ook in dit laatste uurke. Dank daarvoor. En als eerste, gewoon ik, normaliter nog de ruiver, maar Wilma schreef het volgende. Wilma Kremers-Troekers, normaal

0: van Lou en Wilmer Kremers nou niet uit op een ruiver. Dankjewel, Dolvuur. Marlies Dirks uit Brunsum die schreef de volgende. Op dinsdag 9 juni is ons schoenzus Jo Berens uit Brunsum jurig en wordt dan 84 jaar. Wij, haar schoenzussen en zwagers, willen jullie nog proficiat wensen en alvast een hele fijne dag. Groetjes van Marlies Dirks Berens. En dan ga ik naar de volgende, naar Ria Slussels. Goedemorgen, van harte proficiat voor het robijnenbruidspaar. Margriet en Nicolaume zitten erbij. Nog heel veel jaren in goede gezondheid en geniet van uw pensioen. En wie is vanmiddag bij de Bosmolenplas? Groetjes van Mirjam en Tom en van Ria en Jan Slussels. En dan ga ik naar Maren Haan en die schrijft het volgende. Ik, Maren, en onze twee zonen, Sjeer en Tij, die willen de allerbeste partner en papa nog feliciteren voor vandaag. Met Sine, 37e verjaardag. Leefs uit Stijn, uit Sjin op Geul. En 37 jaar wil pap, dan ding ik 37. Ter zal wel van dit nummer hoor je.
1: Postbus 31.

Speciaal voor papa Alex Oetsen op Geul aangevraagd door Maren. En ziet u je zonen Sjech en Thij, die willen de allerbeste partner en de papa vandaag nog feliciteren. En ik denk, we gewoon even lekker nog even feesten met even serieus en Baila de Gasolina. En ik kreeg nog een laatste appje binnen. Ik pak hem nog even met van Edwin. Die schreef Wiel van E. Lieve pap, Fischat, we zien de 67e verjaardag en Wies vanmiddag die de zoon Edwin en ook van Lara een hele dikke proficiat. En dan nog de laatste twee verzoekjes voor vandaag. Jo Frisse, allereerst uit Elslo. Die wil Geer zijn vrouw Ria Koksfrisse feliciteren, die meer gejurg is en dan 74 jaar wordt. Proficiat, lieve schat, en Geer een hele fijne dag. Alvast gewenst voor Mergen. Groetjes van Mariette en ook van Jo Frisse. Dan gaan we door naar Marianne Willems in Valkenburg aan de Geul. Die schreef de volgende. Geer is 67 geboren. Eindelijk is zij 67 geboren. Onze Jan, daar heb ik het over. En hij kan genieten van zijn pensioen. Al gaat hij de journalistiek missen. We zeggen proficiat en speciaal voor hem. Drijmer het schoenenliedje van Johnny Blanco. Op het Friedhof, op een bank.

De hertjes en de beren kunnen mich amuseren. Er ziet zo zondigs door het park gaan. Zijn niet de poort woorrechtig, dan wordt het mich te mächtig.

0: Daar kunnen nou rustig gaan zitten. Onze Jan Willems uit Valkenburg op het Friedhof op een bank. Want ik kan genieten van zijn pensioen. En ik zag net bij een van de verlaten van de statie nog heel wat laat maken binnenkomen dat het om Edwin en Lara ging. Maar het geit om Edwin en Laura. En die feliciteren Wiel van E, de leven vader van Edwin. Dit was Postbus 31 voor vandaag. Zometeen, zin en zondag. Ik zou zeggen, Geer Wies de volgende week. Hoi!
1: Luister L1, altijd en overal via de gratis L1-app.
2: Ga op je dooie gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
3: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
6: Voor elke keukenwens en elk budget is EKN.

0: Keukenstudio in Tudderen. Stiel heggenschaar, frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
1: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
2: De top van de blaasmuziek strijdt om de wereldtitels in Kerkrade. Op het Wereldmuziekconcours van 9 juli tot en met 2 augustus. Beleef harmonie, fanfare, brassband en percussion op wereldniveau. Tickets via wmc.nl.
3: Ga je kamperen? Of de natuur in? Kampeerwinkel Roermond. Mooi de grootste urban outdoor store van Limburg met alle topmerken.
4: Outdoor feels better with us.
3: Kampeerwinkelroermond.nl.
2: Beleef de concertwedstrijden. Tickets via wmc.nl.
5: Extra ruimte creëren in je eigen tuin? Dat doe je met Eurohandel Heerlen. De specialist in tuinhuizen en blokhutten. Ontdek onze 40.000 vierkante meter showtuin in Heerlen.
6: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan. Hoe word ik beter in mijn vak? Of één die je wakker houdt.
7: Hoe begin ik weer met werken?
6: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum.
8: Veranda's, bestrating en tuinhuizen. Ontdek het bij Eurohandel Heerlen.
9: Dit is L1 met het nieuws van 11 uur.
10: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Een opslagfaciliteit voor gebruikte nucleaire brandstof bij de voormalige kerncentrale van Tsjernobyl in Oekraïne is geraakt door een drone. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap. Volgens Oekraïne gaat het om een Russische drone. President Zelensky zegt dat het om een doelgerichte aanval van Rusland gaat. Er raakte niemand gewond. Wel raakte het gebouw beschadigd. Er zou geen verhoogde straling zijn gemeten. De politie heeft 3 verdachten aangehouden voor de explosie bij een huis in Eindhoven. Vannacht was er een explosie voor de deur en ontstond er brand in de gang. De brand was snel onder controle, niemand raakte gewond. Na de ontploffing zagen buurtbewoners een auto wegrijden. De 3 inzittenden worden verdacht van betrokkenheid bij de explosie in Eindhoven. De verdachten zijn 19, 20 en 24 en komen uit Den Haag en Rotterdam. Commerciële theaterproducenten dreigen theaters te boycotten die gratis jeugdvoorstellingen aanbieden. De Vereniging Vrije Theaterproducenten is bezorgd dat er minder betalend publiek naar hun voorstellingen komt als ze moeten concurreren met voorstellingen die gratis te bezoeken zijn. Zeker 30 locaties bieden komend seizoen voorstellingen aan waarbij kinderen tot 16 of 18 jaar niet hoeven te betalen. De theaters willen zo jonge bezoekers laagdrempelig kennis laten maken met hun voorstellingen. Bernadette Chirac is overleden. Ze was ruim 60 jaar getrouwd met Jacques Chirac, de oud-president van Frankrijk. Ze was de enige Franse presidentsvrouw die zelf ook een politiek ambt bekleedde. Ze was onder meer raadslid en lokaal burgemeester. En ook adviseerde ze haar man gedurende zijn lange politieke carrière. Haar man Jacques Chirac overleed in 2019 op 86-jarige leeftijd. Bernadette Chirac was 93 jaar. En het weer, vooral in het noorden en oosten nog wat buien. In de loop van de dag trekken die weg en is er ruimte voor de zon. Het wordt maximaal een graad of 20. Morgen regenachtig en 20 tot 22 graden.
11: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
12: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
13: Hallo, mijn naam is Erik Dijkstra en in mijn boek Druk lees je de openhartige en soms verbijsterende verhalen van Nederlandse topsporters en coaches over de mentale druk die zij ervaren. Druk ligt nu in de boekhandel.
14: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
13: Druk van mij, Erik Dijkstra, ligt nu in de boekhandel.
15: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. In Your Arms, Amigo en Afraid of the Dark. Beleef de aanstekelijke hits van Chef Special tijdens hun speciale semi-akoestische show op 30 juni. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
16: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
17: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
18: De nieuwe Volvo EX60. Uitgerust met de nieuwste veiligheidsfuncties. Een actieradius tot 810 kilometer en tot 340 kilometer binnen 10 minuten laden. Bestel uw Volvo EX60 nu bij Henk Scholten. Vandaag werken we in de buurt. Hey, bekende gezichten. Wij maken trappen weer mooi. Vakwerk en betrokkenheid van dichtbij. Daniels Traprenovatie. Henk Scholten Volvo. Opmerkelijk zorgeloos. In Geleen, Heerlen en Maastricht.

0: de Payphone op naam van Wiz Khalifa en natuurlijk Maroon 5.
1: Zin in zondag.
0: Het Lukske Heat 11 uur geslagen en dat betekent dat ik weer plaats mag nemen achter de knopjes. Hey, van harte welkom, morgen net ingeschakeld zien. Zo op het eind hier de tijd trouwens. Ja, dat is wel een heel bijzonder jaarlijks terugkerend project. Of evenement, beter gezegd, want het is nogal groots opgezet. De Alpe d'Huez vindt natuurlijk op dit moment plaats. Verschillende mensen die fietsen of lopen door voor het goede doel. Zometeen één, nou, prachtig verhaal durf ik wel te zeggen van een Limburgse deelnemer. Wat betreft je muziek, ja, zit je heel al gebakken dingig. Gewoon je weegt de zondag. Coldplay met Higher Power. Irene Cara met Fame, Remember My Name. Ook heerlijke house beats in het weekend van Too Unlimited. No One zit eraan te komen. En ook nog eens het hele schoenen Baker Street van Undercover. Winding.

0: Paradise.
1: Het weekendsfeertje hebben we weer wat te pakken, denk ik. Bedankt aan de Belgische DJ's van Too Unlimited. No One. Heen en op de zondagmiddag van L1. Even terug naar afgelopen week. Jaarlijks terugkerend evenement. Vond plaats in Vive la France. Dan heb ik het natuurlijk over de Alpe d'Huez. En even einde. Specifieke Limburgse deelnemer de Roet pikken. Sil Weert, zo'n Beringenkuntje. En voor hem vult je de start van de Alpe d'Huez deze week als veel meer dan alleen een sportieve uitdaging. Want nog geen 2 jaar geleden loog zelf in het ziekenhuis met kanker. In een periode waarin onzekerheid, hongerzeuken vooral, zijn dagelijks leven is een beetje bepaald. Maar ja, nu stongen dus aan de voet van de befaamde Franse berg, samen met een aantal vrienden, klaar om afgelopen donderdag vond het plaats te fietsen voor het goede doel.
2: Begin van het jaar meld je hiervoor aan. En dan leef je eigenlijk naartoe. Je traint, je verzamelt alle spullen, je doet donatiewerving. Dus daar ben je heel veel mee bezig, eigenlijk elke week wel. En dan, ja, dan nu is het bijna zover als hoogtepunt de bergdonderdag. Ja. Vorig jaar ben ik zelf ziek geweest. Begin van het jaar, van het schooljaar moet ik zeggen. Dus voor mij 21 augustus was het, 2024, ben ik in het ziekenhuis beland. Ja, niemand wist echt wat het was. Dus heel veel onderzoeken gehad. En toen werd duidelijk dat ik kanker had. Een half jaar heb ik toen ben ik toen behandeld in het Prinses Maxima Centrum in Utrecht. En toen in de carnavalsvakantie, 2025, werd ik schoonverklaard. En toen besloot ik een tussenjaar te nemen. En in dat tussenjaar wilde ik eigenlijk ook wel een uitdaging aangaan. En ik wilde eigenlijk ook wel wat terug doen, omdat ja, je bent supergoed geholpen. Je bent schoonverklaard en dat heeft niet allemaal. Er zijn veel mensen die je hebben geholpen, maar er zijn ook veel mensen die in hetzelfde schuitje zitten, gaan zitten. En dan wil je eigenlijk wel wat voor terug doen. Het moment waar ik toch het meest naar uitkijk, straks dan over de finish kom, klaar ben. En dat ik dan straks met mijn vrienden daar kan zitten. Familie staat dan bij de lijn. Mijn vriendin staat dan straks bij de finishlijn. Familie staat bij de lijn, ja. Daar kijk ik toch wel het meest naar uit, ja.
1: Ja, en ondertussen is ze over de finishlijn gekomen. Het moet toch wel een prachtig moment zijn geweest voor Sil Oet Beringen. Allemaal door vanuit de Alpe d'Huez.

0: Ja, ik weet niet of jij er enigszins soms mee bezig bent. Niet onder een ladder doorlopen. Maar ja, extra voorzichtig zijn op het moment dat het vrijdag de 13e is of zo.
1: Bel 1. Zin in zondag.
0: Het is gelukkig niet aan de hand. We zitten op een zondag. En het is ook niet de 13e van de maand juni. Nee, het ging hier in ieder geval net over bijgeloof. Dat was het onderwerp waar Stevie Wonder zich over boog. Ja, die dingen ken je allemaal. Breek geen spiegel. Het getal 13, dat is toch alles ongelukkig. Niet onder die ladder doorlopen. Niet oversteken als er net een zwarte kat je voorgaat. Maar ik zit even op het wereldwijde web te bekijken wat nog meer onder het kopje bijgeloof te boek staat. Nou, dat zijn ook echt wel hele aparte, nog wat onbekendere bijgelovigheden. Bijvoorbeeld als je een eikeltje op zak houdt, blijft men er altijd jong uitzien. Nou, ik ga daar zo meteen eens even een eikenboom zoeken. Even kijken. Ga nooit voor de deur slapen, anders gaan de geesten over jou lopen. Ja, ik ken sowieso weinig mensen die voor de deur gaan liggen. Dat is meestal alleen honden en misschien katten die dat doen. En ook, trouwens, ook over een deur. Doe nooit de voordeur open als de achterdeur ook open staat. Zo komen kwade geesten het huis binnen. Ja, wel als het warm is, dan waait het wel lekker door. Even kijken, wat hebben we nog meer? Oh ja, men beweerde dat fluiten wind en storm aantrekt. Wie fluit voor het slapen gaan, roept de duivel aan. 'S Nachts fluiten zou altijd ongeluk brengen. Meisjes mochten niet fluiten, anders lachte de duivel. En als men in een theater fluit, moet men het vertrek verlaten en 3 maal om de eigen as draaien. Ja, mocht je vanavond een theatervoorstelling op het programma hebben, of een concert, en je fluit het enthousiasme, even 3 keer in de rondte draaien dan, hè?
1: L1, dit is L1.

0: Geweldige plaat blijven toch. Hè? Zo meteen nog trouwens Enrique Iglesias met Duela El Corazon. Maar hier was ze dus, Irene Cara.
1: L1. Zin in zondag met Ruben Wekers.
0: Ja, hopelijk heb je ook zin in die zondag. Of moet die zin nog een beetje komen en houdt dat er, verband mee dat je gisteravond iets te diep in het glaasje hebt gekeken tijdens een avondje borrelen of kroegentocht of wat dan ook. Zo meteen gaat het hier over het bijzondere beroep van sommelier. Ja, je zou bijna zeggen, die doen niks anders. Nee, die hebben dan altijd zo'n spuugbakje. Hè? Als dat die alle wijn daadwerkelijk zouden doorslikken die ze zouden drinken. Nou, dan is er wel een leverprobleem op handen, denk ik, na een paar weken. Zometeen het verhaal van student Jarno, die vooral met behulp van sociale media zijn sommelierpraktijken voor het voetlicht brengt. Maar goed, zoals beloofd. Belofte maakt schuld toch, hè? Ik ben bijna met een heerlijke Spaanse wijn vergelijken. Duele, el corazón.

0: En de muziek de afgelopen minuten kwam rechtstreeks uit Kessel. En dat klonk allemaal niet misselijk, hè? Blackbird, Tell Your Mama, heen net BL1. Een heel ander personage staat nu even centraal dan Merel Koman. Dat is namelijk Blackbird. Het gaat nu even over student Jarno. Op social media zie je natuurlijk allerlei bijzondere beroepen voorbij komen. Nou, student Jarno buurt wel tot die categorie. Is dit namelijk op social media ook wel bekend als Jean-Jacques? Goeie naam, hè? Het deelt via de socials zijn ervaring als wijndeskundige.
1: Ik ben Jarno, ik ben 23 jaar en ik ben sommelier. Van origine is een sommelier de persoon die de wijn vanaf de wijngaard naar het restaurant bracht. Dat is in principe nog steeds een beetje zo. Ik zat ook een keer met oud-collega's van mij te eten en toen was ik al best wel geïnteresseerd in wijn. En vanuit daar is het eigenlijk het idee gekomen van oké, ik ga daar video's over maken. Omdat ik dan zo eigenlijk mijn ei een beetje kwijt kon over mijn wijninteresse.

0: mooie citroengele kleur.
1: We kijken altijd naar de kleur. We ruiken eraan voor de geur en we proeven natuurlijk. En qua balans tussen zoet-zuur bijvoorbeeld. Ik woon natuurlijk in Maastricht, want dat is het hart van de Nederlandse wijnbouw. Maar om alleen op Nederland te focussen is best wel klein, aangezien heel hele kleinschalige wijnbouw hier. Dus daarom dan maar de hele regio Benelux. En dan kan ik alles een beetje meepakken. En zo ook drie landen vergelijken. Ik vind het leuk als sommelier om mensen wat bij te leren. Het is een echt sociaal smeermiddel.
2: Ja, dat is het nog een beetje. Hè. Sociaal kleimiddel, smeermiddel, zoals je het inderdaad kunnen noemen. Kortom, student Jean-Jacques, bij de beginjes Jarno, griept gewoon eerdere mogelijkheden aan om te...
3: Beide,
2: wij gaan beide. Ja, Jarno giet nog alles bij in de dingetjes. Dat heb ik al aangevraagd. Zit er dan oes nuchter in?
4: Dat was wel goed vis. Dat was goed.
5: Goed vis.
4: Ja, dat vond ik wel.
5: Dat is goed.
4: Absoluut.

0: Luister L1 Radio. App met de jocks en doe mee met acties. L1. Altijd en overal via de gratis L1-app. Download hem nu.
1: Pas je eindelijk het perfecte shirtje?

0: eerste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
2: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Op 7 juli hoor je Dvořáks geliefde 9e symfonie uit de Nieuwe Wereld. En Mao Fujita soleert in Beethovens 3e pianoconcert. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
1: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
2: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
3: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
4: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
3: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
5: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
6: Theater is van iedereen, dus ook Cats, Waylon, Claudia de Breij, Space Academy, De Bevers, London Philharmonic Orchestra, Govert de Roos, Sherlock Holmes en het Nationale Ballet. Kijk op plt.nl en bestel je tickets voor het nieuwe theaterseizoen in Heerlen, Sittard en Kerkrade.
7: Echt ontzorgd op vakantie? Bij Biesen Travel boekt u gezellige busreizen en compleet verzorgde riviercruises. Bekijk de laatste zomervertrekken op biesen.nl. Het enige dat Ger zelf nog moet doen, is uw koffer pakken.
8: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
9: Sorry, maar het is WK!
10: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een 75-inch Samsung TV met haarscherpe beeldkwaliteit voor €599. Mediamarkt.
7: Bekijk de mooiste busreizen en riviercruises op biesen.nl.
11: Dit is L1 met het nieuws van 12 uur.
12: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Een opslagfaciliteit voor gebruikte nucleaire brandstof bij de voormalige kerncentrale van Tsjernobyl in Oekraïne is geraakt door een drone. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap. De Oekraïense president Zelensky zegt dat het gaat om een doelgerichte aanval van Rusland. Er raakte niemand gewond, wel raakte het gebouw beschadigd. Er zou geen verhoogde straling zijn gemeten. De politie heeft 3 verdachten aangehouden voor een explosie bij een huis in Eindhoven. Vannacht was daar een explosie voor de deur en ontstond er brand in de gang. De brand was snel onder controle, niemand raakte gewond. Na de ontploffing zagen buurtbewoners een auto wegrijden. De 3 inzittenden zijn aangehouden en worden verdacht van betrokkenheid bij de explosie. Ze zijn 19, 20 en 24 jaar en komen uit Den Haag en Rotterdam. Commerciële theaterproducenten dreigen theaters te boycotten die gratis jeugdvoorstellingen aanbieden. De Vereniging Vrije Theaterproducenten is bezorgd dat er minder betalend publiek naar hun voorstellingen komt als ze moeten concurreren met voorstellingen die gratis worden aangeboden. Zeker 30 locaties bieden komend seizoen voorstellingen aan waarbij kinderen tot 16 of 18 jaar niet hoeven te betalen. De theaters willen zo jonge bezoekers laagdrempelig kennis laten maken met hun voorstellingen. De vermiste man van 73, waar gisteren naar werd gezocht op de Veluwe, is weer terecht. Volgens de politie is de man vanochtend aangetroffen door een groep wielrenners. De man uit Wezep werd sinds donderdag vermist. Hij is fysiek in orde, meldt de politie. De zoekactie op de Veluwe werd gisteravond nog afgebroken vanwege de veiligheid, onder meer omdat er wolven rondlopen in het gebied. Het weer, vooral in het noorden en oosten nog wat buien. Later breekt de zon door en het wordt een graad of 20. Morgen vooral 's middags regenachtig en dan ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
14: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
13: Hoe dan?
14: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
15: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
16: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
17: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl. Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
18: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot 300 euro korting per persoon. Op sunweb.nl.
19: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
20: 3-sterrenslot.
19: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
21: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
22: Sarah viel 54 kilo af met de Nederlandse obesitaskliniek.
23: De levenskwaliteit die ik door de operatie heb gekregen is echt het stukje energie.
22: Onze begeleiding naast de operatie maakt het verschil. Ook op het gebied van voeding en beweging. Verander je gewicht, verander je leven. Obesitaskliniek.nl.
21: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Gelersen in Sittard.
24: Op zondagmiddag gaan shoppen? Oh, heerlijk. En een terrasje doen. Oh, en toffe zaakjes ontdekken. In Hasselt, de smaakvolste stad van Vlaanderen, is het op de eerste zondag van de maand heerlijk shoppen. Bovendien parkeer je op zondag op veel plekken gratis. Hop, van de auto zo de stad in. Hop, een tof juweeltje hier, een stoer jasje daar. En hop, aan tafel voor iets lekkers. Zondag in Hasselt? Dat smaakt naar meer.
25: Werkplanten kopen. Alles uit eigen kwekerij voor een prima prijs. Werkplantenvenlo.nl.

Dan Hartman. Hey, net op het tijdstip dat het officieel zondagmiddag is mogen gewoon eten. Ja. En dan weet je wel ongeveer wie laat dat het is. Nog een paar minuten voordat zo meteen het Limburgse kwartiertje zich weer aandient. Wederom de vraag genoeg. Op het moment dat je nog een van een specifieke verzoekskeetje de behoefte aan een bepaalde plaat van Paggebeet, Quante Hippe, Niedoet Lottem of de zangeres zonder naam, die stiekem toch echt wel een naam aan. Want die tellen we ook eens Limburgs. Meer is er waas Woenjeniel het niet lang in Strambrooi. Mocht je zo'n artiest in gedachten hebben, laat zeker even van ik weten of verhuren, dan zet hem zo meteen in het liesje. Ik zit te denken, ja, geef ik toch nog een paar minuten dan om enigszins wat mentale voorbereiding te hebben. En dan huur ik Ger van ik. Hey, tussendoor, ja, telt je het eigenlijk ook wel als materiaal voor het Limburgse kwartiertje. Want dit duo kunt genoeg bestreeg. Lucas en Stier.

0: paradise.
1: Ik zag net al even, eigenlijk, ja, het Limburgs kwartier kan modder in volle hevigheid losbarsten. Maar dit was eigenlijk ook wel door materiaal voor geweest. Vanuit de provinciale hoofdstad Lucas en Steve. Ik kreeg trouwens nog van Anja een appje. Die ziet nou bij wat misschien wel leuk is voor het Limburgs kwartier. Want volgens mij veel mensen weten het niet. De band Volumia, opgericht in Heerlen. Dus kunnen we dit dan niet ook bij het Limburgs kwartier vuggen? Ja, natuurlijk kan dat, Anja. Bij deze stiert Xander de Bouzonnier en de rest van die Heerlense muzikanten stiert erbij. Ja, ik zat ook even te denken, want Anja ziet niet welke plaat ze er dan precies bij wil duren. Ja, en zoals je eerder mocht het wel zien, mijn eigen persoonlijke favoriet is toch wel deze ballad. Die weliswaar heel rustig begint. Maar de drummer die begint eigenlijk toch wel met knaluur.

0: en meneer Wolter Kroes.
1: L1. Zin in zondag.
0: Wolter Kroes dan vorige week, daar houdt nog een horst op het podium van Funpop. Nou, dat wordt ook op handen gedragen, hoor. Even kijken, de rest van het Limburgs Kateerke, respectievelijk begonnen we met Volumia. Eeuwig zou tekort zijn, door nou witte wien en sigaretten van Handkoud Zusteren. Wat gaan we doen van de Herfst Hanenband? Pimmoet Kessel, door nou met Levenslang. En dan tot slot Beppie en Wolter. Ik zit te denken, ja, mocht je trouwens nog zo'n plaat hebben, die deed nog niet voorbij het uren komen, die had je wel een keer voorbij willen uren komen. Nou, niet te terug, want de komende dagen bij Hittappen, dan zit er natuurlijk ook nog een Limburgs Kateerke aan te doen. Dus stuur je verzoekje zeker even door. Regelen wij heen met de hele administratie dat er de komende dagen dan een goede voorbij komt. Hé, nou trouwens, bedankt. Dit is namelijk Narcotic Trust.

Lush Life, Zara Larsson, net op de zonnige middag van L1. Hoe zometeen, ja, durf wel te zeggen, een vrij bijzonder heerschap is getransiteerd. Een priester die op de motor naar de kerk reed. Flink vast al een viertje. En nou nog eens aan het achter het stuur van de bus of de vrachtwagen gaat zitten. Ja, het is niet de doorsnee priester, daar hoeven we niet over te liggen. Maar toch denk ik dat je het verhaal van kapelaan Danny Horst, ja, wel enigszins logisch kunt plaatsen. Hier staat nog Wacko Jacko, beter bekend jongens dan echte naam, Michael Jackson.

0: Onmogelijk geluid is het toch wel, hè? Stella Lefty over Boston. Daar waren we het er net al even over. Danny Horsch, dat is het personage dat hier nu even centraal zit. Misschien heb je nog nieuws van hem gehoord. Nou, het is wel een uitzonderlijke karaktercombinatie, durf ze te zeggen. Het is priester, of een priester, mag ik zeggen. Die op een motor naar de kerk rijdt. In de ommoedreisje en allemaal beplakkingen en stickers erop en zo allemaal. Flink vast en over, 4 jaar nog. En avond uit de landing achter het stuur van een bus of een vrachtwagen gekrupt. Ja, dus de priester Danny Horsch, dat kun je niet als doorsnee geestelijk man aanwijzen, denk ik. Toch ziet hij het zelf allemaal niet als per se bijzonder. Want voor hem is het priesterschap vooral een roeping. Dat is iets wat dat vrij lastig is uit te leggen aan andere mensen.
1: Je hebt opeens een ervaring waardoor je opeens voelt van, ik moet deze kant uit. Je weet ook niet precies wat het op dat moment betekent of wat de gevolgen daarvan zijn. Maar je voelt je daartoe getrokken en je bent zelfs bereid om daar heel veel andere dingen voor te laten. Het was een soort van ingeving en een diep aanvoelen dat je je daar thuis voelt. Je kunt dat eigenlijk bijna niet onder woorden brengen. Je voelt je gewoon, je moet hier zijn. Je hebt soms geen idee waarom, want je voelt wel dat God soms dan met je bezig is, maar je kunt het soms niet grijpen. Ik had natuurlijk al een leven vooraf. Het heeft me wel altijd bevestigd in mijn roeping. Want voor mij was het heel makkelijk om te zeggen, weet je wat jongens, bekijk het terug. Bekijk het jullie. Ik ben weg. En die vrijheid heb ik nog steeds. Maar dat je dan toch dit blijft doen, dan zit je toch op de goede plek. Goed, ik doe nog steeds leuke dingen. Hè. Ik hou van motorrijden. Ik rij nog steeds af en toe op de bus of vrachtauto. En ik zit bij de carnavalsvereniging nog. Maar de kerk is soms alles behalve leuk. Ik ben wel iemand die ook van humor hou. Alleen ik moet altijd kijken dat het een beetje binnen de grenzen zit. Maar ik hou wel een beetje van humor en laagdrempeligheid.
0: Ja, dat is op zich ook wel een veel ding in het vak van priester. Hè? De roeping van priester, beter gezegd. Tegelijkertijd alle mupjes over

0: Luister L1 altijd en overal via de gratis L1-app.
1: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Op 8 juli hoor je Stravinsky's brutale Le Sacre du Printemps en het kleurrijke celloconcert van Saint-Saëns. Solist is wereldster Gauthier Capuçon. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
2: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
1: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
2: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
3: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
4: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent. En je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
7: De top van de blaasmuziek strijdt om de wereldtitels in Kerkrade. Op het Wereldmuziekconcours van 9 juli tot en met 2 augustus. Beleef harmonie, fanfare, brassband en percussion op wereldniveau. Tickets via wmc.nl.
8: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Berens, Keukens, Badkamers en Tegels in Rochel.
7: Beleef de concertwedstrijden. Tickets via wmc.nl.
0: Dit is L1 met het nieuws van 1 uur.
9: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een grensovergang tussen Israël en de westelijke Jordaan-oever heeft een gewapende man om zich heen geschoten. Volgens de Israëlische politie raakten 5 mensen gewond. De schutter, volgens de politie een Palestijnse Israëliër, werd gedood. Het leger sprak eerst van 2 daders, maar volgens de politie klopt dat niet. Een opslagplaats voor gebruikte kernbrandstof in Oekraïne is geraakt door een drone. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap. Volgens Oekraïne lag er op het moment van de aanval geen brandstof opgeslagen, maar in de gebouwen ernaast wel. De opslagplaats ligt vlakbij de voormalige kerncentrale in Tsjernobyl. De Oekraïense president Zelensky zegt dat het gaat om een doelgerichte aanval van Rusland. Er raakte niemand gewond, wel raakte het gebouw beschadigd. De Oekraïense autoriteiten zeggen dat metingen geen piek laten zien in het stralingsniveau en dat die ook niet uitwijzen dat er meer straling is dan gebruikelijk. De politie heeft 3 verdachten aangehouden voor een explosie bij een huis in Eindhoven. Vannacht was er een ontploffing voor de deur en ontstond er brand in de gang. Die brand was snel onder controle. Niemand in het huis raakte gewond. Na de ontploffing zagen buurtbewoners een auto wegrijden. De 3 inzittenden zijn aangehouden en worden verdacht van betrokkenheid bij de explosie. De verdachten zijn 19, 20 en 24 jaar en komen uit Den Haag en Rotterdam. De vermiste man van 73, waar gisteren naar werd gezocht op de Veluwe, is weer terecht. Volgens de politie is de man vanochtend aangetroffen door een groep wielrenners. De man uit Wezep werd sinds donderdag vermist. Hij is fysiek in orde, meldt de politie. De zoekactie op de Veluwe werd gisteravond nog afgebroken vanwege de veiligheid, onder meer omdat er wolven rondlopen in het gebied. Het weer droog en vanuit het westen breekt de zon door. Het is 17 tot 20 graden. Morgen eerst droog, later regen en dan ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Oh, heerlijk hier, hè?
11: Ja, eindelijk even niks.
12: Het is echt nice.
13: Hola, le pongo dos cervezas.
14: Hola, señor. Sí, 2 bier.
12: Voor mij?
10: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier gewoon een frisje.
12: Por favor.
14: Proost.
15: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
16: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
17: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
18: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
19: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
20: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
21: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
22: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Keukenboutique Weert alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
23: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
24: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
25: Meneer, mag ik u wat vragen?
26: Ja.
25: Waar kent u Hazy van?
26: Hazy? Ja, van de cv-ketels natuurlijk.
25: Oh, maar Hazy biedt meer. Zoals zonnepanelen, warmtepompen, airco's.
26: Oké.
25: Ja, en met dezelfde service die je gewend bent. Klanten beoordelen Hazy zelfs met een dikke 9. Oh ja, alle producten van Hazy kunt u kopen, maar ook huren. Dat is mooi, hè? Meer weten? Ga dan nu naar hazy.eu.
24: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Mengelers in Heerlen, Roermond of Venlo.

plaats van ook alweer heel wat jaren terug. Justin Timberlake, maar wel een van zijn grootste hits. Natuurlijk Cry Me a River hier net bij L1. Op die zondagmiddag aan de rechterkant van 1 uur. Ja, dan weet je wat er komen gaat, hè. Zometeen een kerstverse editie van de Slingermax. DJ Hubert Schunke, die is weer volop bezig geweest om wat prachtig materiaal te combineren. En dat allemaal vervolgens ook weer te monteren. Nou, zometeen hoor je het resultaat. Maar eerst nog even de kwanten hebben. Rechtstreeks vanuit Venlo.

zon gaat schijnen. Oh, ik heb weer gaan verdwijnen. Een briesje locht het ooit en toch lekker dat aan. Straks, als een lege strote, leven is losgeloten.

Ik zou bijna zeggen, dit is toch ook alweer een eeuwigheid geleden, Jody Bernal. Maar volgens mij staat hij nog geregeld op kermissen, feesten en partijen op te treden. En dan ook met deze plaat. Heb ik dan toch altijd wel afgevraagd, dan poep je er ooit in een ver, ver verleden één keer zo'n hit uit. Dan ben je wel de rest van je leven veroordeeld om constant die hit te blijven zingen. Hè? Of ja, alhoewel. Bijvoorbeeld Child of Time van Deep Purple weigeren die mannen van Deep Purple nog te spelen. Hetzelfde geldt volgens mij voor Stairway to Heaven van Led Zeppelin. Dus sommige artiesten zeggen nee, vaak genoeg gespeeld, ik heb er tabak van. Trouwens, wat eigenlijk nog nooit is afgespeeld, gaat nu wel afgespeeld worden. En dan heb ik het over de slingermix van DJ Hubert Schoenke.

This ain't no disco. It ain't no country club either.

Ik heb het even op zitten zoeken. Nagenoeg alle Pointer Sisters die al richting eeuwige jachtvelden zijn vertrokken. Bijvoorbeeld June Pointer. Zij is in ieder geval in 2006 op 53-jarige leeftijd. Bonnie Pointer is gehemeld in 2020. Anita Pointer, zij overleed dan in 2022. Ruth Pointer blijkt wel nog te leven. Dus de laatste overgebleven Pointer Sisters. Hiernet hoorde je Automatic. En dit is een dame, weet ik eigenlijk niet of dat ze broers of zus heeft. Die zingen in ieder geval niet mee, dit is alleen Miley Cyrus.

0: zich wel words to live by, denk ik. Het kan zo op een tegeltje. Op deze zondag natuurlijk, de zondag in het zuiden. Alles wat gebeurde kwam ergens pas in de krant. Ah, dit is dan wel een beetje een langer genre. Licht erotisch, durf ik wel te zeggen.
1: Dit is L1.

0: De komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserwegviaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Luister L1 Radio. App met de jocks en doe mee met acties. L1. Altijd en overal via de gratis L1-app. Download hem nu.
2: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
4: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
5: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
6: Op zondagmiddag gaan shoppen? Oh, heerlijk! En een terrasje doen. Oh, en toffe zaakjes ontdekken. In Hasselt, de smaakvolste stad van Vlaanderen, is het op de eerste zondag van de maand heerlijk shoppen. Bovendien parkeer je op zondag op veel plekken gratis. Hop, van de auto zo de stad in. Hop, een tof juweeltje hier, een stoer jasje daar. En hop, aan tafel voor iets lekkers. Zondag in Hasselt? Dat smaakt naar meer.
7: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
8: Sorry, het is WK.
9: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een HP-laptop voor maar €549. Alleen bij Mediamarkt.
10: Voor elke keukenwens en elk budget is EK.

0: is keukens.nl. Dit is L1 met het nieuws van 2 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Berkel en Schot is vanochtend een man gewond geraakt bij een beschieting. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Brabant dat het slachtoffer vanuit een huis werd beschoten. De man raakte gewond aan zijn been en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft de mogelijke schutter aangehouden en daarbij zijn 3 luchtdrukwapens in beslag genomen. Een opslagplaats voor gebruikte kernbrandstof in Oekraïne is geraakt door een drone. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap. Volgens Oekraïne lag er op het moment van de aanval geen brandstof opgeslagen. De opslagplaats ligt vlakbij de voormalige kerncentrale in Tsjernobyl. De Oekraïense president Zelensky zegt dat het om een doelgerichte aanval van Rusland gaat. Er raakte niemand gewond, wel raakte het gebouw beschadigd. Bij een grensovergang tussen Israël en de westelijke Jordaan-oever heeft een gewapende man om zich heen geschoten. Volgens de Israëlische politie raakten 5 mensen gewond. De schutter, volgens de politie een Palestijnse Israëliër, werd gedood. Het leger sprak eerst van 2 daders, maar volgens de politie klopt dat niet. De politie heeft in Leuvenheim in Gelderland een einde gemaakt aan een illegaal feest in de Uiterwaarden. Er waren ruim 100 mensen aanwezig. De politie nam de geluidsinstallatie in beslag. 3 mensen zijn aangehouden voor rijden onder invloed. Meer dan 1 miljoen mensen hebben in de Spaanse hoofdstad Madrid de mis bijgewoond van paus Leo XIV. Het was het hoogtepunt van zijn bezoek aan Spanje, het eerste bezoek van de paus aan een EU-land buiten Italië. Gisteren werd de kerkleider ontvangen door de Spaanse koning en koningin. Dinsdag en woensdag is de paus in Barcelona voor de inzegening van de Sagrada Familia. Het weer droog en vanuit het westen breekt de zon door. Het is 17 tot 20 graden. Morgen eerst droog, later regen en ongeveer 22 graden.
2: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
4: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
5: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
6: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot 300 euro korting per persoon. Op sunweb.nl.
7: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
8: Mijn handtas met mijn telefoon en medicijnen is gestolen. De dader draagt een beige jas en heeft een zonnebril op.
9: Diefstal is al vervelend genoeg. Help mee zoeken. Download de Burgernet-app. Hoe meer mensen meedoen, hoe sneller we de dader vinden. Doe ook mee. Download vandaag nog de Burgernet-app.
7: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Gelissen in Sittard.

0: Luister L1, altijd en overal via de gratis L1-app.
1: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
2: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
3: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
4: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
6: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
7: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
8: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert aards, keukens en badkamers uit Born alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
9: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
10: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
11: Hoe kom ik hier weg?
10: Vragen die over je toekomst gaan.
12: Hoe word ik beter in mijn vak?
10: Of één die je wakker houdt.
13: Hoe begin ik weer met werken?
10: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum.
0: Dit is L1 met het nieuws van 3 uur.
14: De Hoevenkamp met het NOS Journaal. Israël voert een aanval op de zuidelijke buitenwijken van Beirut uit. Dat melden Libanese veiligheidsdiensten. De Israëlische regering bevestigt de aanval en zegt dat het gaat om een vergelding voor een aanval door Hezbollah op Israëlisch grondgebied. Eerder vandaag werden inwoners van de stad Tyrus in het zuiden van Libanon gewaarschuwd te evacueren in verband met een mogelijke aanval. Hezbollah eist een eind aan de Israëlische aanvallen en een terugtrekking van het Israëlische leger uit Zuid-Libanon als voorwaarde voor een staakt het vuren en ontwapening. Bij een grensovergang tussen Israël en de westelijke Jordaanoever heeft een gewapende man op zich heen geschoten. Volgens de Israëlische politie raakten 5 mensen gewond. De schutter, volgens de politie een Palestijnse Israëliër, werd gedood. Het leger sprak eerst van 2 daders. Volgens de politie klopt dat niet. In Berkel-Enschot is vanochtend een man gewond geraakt bij een beschieting. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Brabant dat het slachtoffer vanuit een huis werd beschoten. De man raakte gewond aan zijn been en is naar het ziekenhuis gebracht. Politie heeft de mogelijke schutter aangehouden. Daarbij zijn 3 luchtdrukwapens in beslag genomen. Een Russische drone heeft een gebouw in de buurt van de voormalige kerncentrale in Tsjernobyl geraakt, meldt Oekraïne. Het gebouw wordt gebruikt voor de opslag van gebruikte kernbrandstof. Er zou geen verhoogde straling zijn gemeten. President Zelensky spreekt van een doelgerichte aanval. Meer dan 1 miljoen mensen hebben in de Spaanse hoofdstad Madrid de mis bijgewoond van paus Leo XIV. Het was het hoogtepunt van zijn bezoek aan Spanje. Het eerste bezoek van de paus aan een EU-land buiten Italië. Gisteren werd de kerkleider ontvangen door de Spaanse koning en koningin. En dan nog het weer. Droog en vanuit het westen breekt de zon door. Het is 17 tot 20 graden. Morgen is het eerst droog, later volgt er regen en dan wordt het ongeveer 22 graden.
15: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
11: Lees De Overbodige van Herman Koch. In de nieuwe bestseller van Herman Koch loopt een wandelvakantie van twee echtparen in de Cotswolds volledig uit de hand. De Overbodige van Herman Koch. Nu in de boekhandel.
16: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
17: 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
18: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
17: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
19: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen:
20: vakantie!
19: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
21: Keetje Mans, Tanja Ritterbeks, Aline Thomassen. 3 figuratieve kunstenaars. Rauw, kleurrijk, herkenbaar. Bitches Brew, nu te zien in Bonnefante Maastricht. Zo heb je het nog nooit bekeken.
22: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
23: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
24: Sorry, maar het is WK!
25: Ontdek waanzinnige WK-deals. Score nu een 65-inch TCL Miniled Google TV 144 hertz voor €699. Mediamarkt.
22: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Mengelers in Heerlen, Roermond of Venlo.
26: Wat schuilt er achter criminaliteit in Limburg? Ontdek verhalen over misdaad in onze regio die raken, schuren en je anders laten kijken. De tentoonstelling Over de Grens is nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.

0: L1. Altijd en overal via de gratis L1-app.
1: Ruimte. Weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meesterwerk. Met zorg gekozen.
2: Feel the sunlight on my skin. I'm the best I've ever been.
1: Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawasheer.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
3: Misschien vind je het handig om je boodschappen te laten bezorgen. Maar auto's en bezorgers kosten veel geld. En dat geld moet ergens vandaan komen. Daar beginnen we dus niet aan met Dirk. Want zelf halen is geld besparen. Op Dirk kun je rekenen.
4: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
3: Nu bij Dirk, Almof Hoekje, 79 cent. Dat is goedkoper dan goedkoop.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
6: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
7: In de Belgische Ardennen geniet je van ongerepte natuur, schatjes van stadjes en heerlijke Belgische specialiteiten. Een paradijs om te wandelen, fietsen of kajakken. Ontdek de mooiste routes langs kastelen, musea en abdijen. Of gewoon lekker ontspannen, ver weg van de drukte. Beleef Wallonië en de Ardennen op visitwallonia.be.
8: Op zondagmiddag gaan shoppen? Oh, heerlijk. En een terrasje doen. Oh, en toffe zaakjes ontdekken.
9: In Hasselt, de smaakvolste stad van Vlaanderen, is het op de eerste zondag van de maand heerlijk shoppen. Bovendien parkeer je op zondag op veel plekken gratis. Hop, van de auto zo de stad in. Hop, een tof juweeltje hier, een stoer jasje daar. En hop, aan tafel voor iets lekkers. Zondag in Hasselt? Dat smaakt naar meer.
10: Ga naar visitwallonia.be voor een aangenaam verblijf in de Belgische Ardennen.
0: Dit is L1 met het nieuws van 4 uur.
11: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Het Nigeriaanse leger heeft 360 mensen bevrijd die waren ontvoerd door terreurorganisatie Boko Haram. Het gaat vooral om vrouwen en kinderen die de afgelopen tijd op meerdere plekken in het land waren ontvoerd. De reddingsoperatie vond plaats in de bergen. Boko Haram werd vanuit verschillende hoeken aangevallen. Twee baby's waren ernstig verzwakt door een gevangenschap en hebben de reddingsoperatie niet overleefd, zegt een woordvoerder van het leger. Boko Haram is een islamitische groepering die sinds 2009 actief is en een kalifaat wil stichten. Israël voert een aanval uit op de zuidelijke buitenwijken van Beirut. Dat melden Libanese veiligheidsdiensten. De Israëlische regering bevestigt de aanval en zegt dat het gaat om een vergelding voor een aanval door Hezbollah op Israëlisch grondgebied. Eerder vandaag werden inwoners van de stad Tyrus in het zuiden van Libanon gewaarschuwd te evacueren in verband met een mogelijke aanval. Hezbollah eist een einde aan de Israëlische aanvallen en een terugtrekking van het Israëlische leger uit Zuid-Libanon als voorwaarde voor een staakt het vuren en voor ontwapening. Meer dan 1 miljoen mensen hebben in de Spaanse hoofdstad Madrid de mis bijgewoond van paus Leo XIV. Het was het hoogtepunt van zijn bezoek aan Spanje. Het eerste bezoek van de paus aan een EU-land, buiten Italië. Gisteren werd de kerkleider ontvangen door de Spaanse koning en koningin. Dinsdag en woensdag is de paus in Barcelona voor de inzegening van de Sagrada Familia. In Berkel-Enschot is vanochtend een man gewond geraakt bij een beschieting. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Brabant dat het slachtoffer vanuit een huis werd beschoten. De man raakte gewond aan zijn been en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft de mogelijke schutter aangehouden. Daarbij zijn 3 luchtdrukwapens in beslag genomen. Het weer tot besluit. Geregeld zon, maar in het zuidoosten nog lang bewolkt. Het is 17 tot 20 graden. Morgen is het eerst droog met wat zon, later regen en dan ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
12: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
13: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
12: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de andere reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
14: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
15: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
16: Wist je dat Vitepro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vitepro. Bestel nu op vitepro.nl.
17: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
18: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
19: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Berends keukens, badkamers en tegels uit Rochel alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
20: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
21: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Gelissen in Sittard.

0: zeg.
1: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
0: Echt?
1: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Appen met de jocks. Download de L1-app.
4: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
5: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
6: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
5: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
7: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan. Hoe word ik beter in mijn vak? Of één die je wakker houdt.
10: Hoe begin ik weer met werken?
9: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum.
11: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
12: Sorry, maar het is WK!
13: Ontdek waanzinnige WK-deals. Score nu een 75-inch Samsung TV met haarscherpe beeldkwaliteit voor €599. Mediamarkt.
14: Dit is L1 met het nieuws van 5 uur.
15: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Libanon hoeft niet betrokken te worden bij een korte termijn akkoord met Iran. Dat zegt de Amerikaanse president Trump. Dat is opvallend, aangezien de spanningen tussen Israël en Hezbollah in Libanon juist een belangrijk onderdeel vormen van de vredesonderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran. Vandaag is het precies 100 dagen geleden dat de Amerikaanse Israëlische aanvallen op Iran begonnen. Ondanks de aanhoudende onrust zegt Trump dat een akkoord met Iran opnieuw heel dichtbij is. Ook zei hij niet van plan te zijn om Iraanse tegoeden vrij te geven of sancties op te heffen voordat een deal met Teheran is gesloten. Bij een grensovergang tussen Israël en de westelijke Jordaan-oever heeft een gewapende man om zich heen geschoten. Volgens de Israëlische politie raakten 5 mensen gewond. De schutter, volgens de politie een Palestijnse Israëliër, werd gedood. Het leger sprak eerst van 2 daders, maar volgens de politie klopt dat niet. Het Nigeriaanse leger heeft 360 mensen bevrijd die ontvoerd waren door terreurorganisatie Boko Haram. Het waren vooral vrouwen en kinderen die de afgelopen tijd op meerdere plekken in het land waren ontvoerd. De reddingsoperatie vond plaats in de bergen. Boko Haram werd vanuit verschillende posities aangevallen. 2 baby's waren ernstig verzwakt door hun gevangenschap en hebben de reddingsoperatie niet overleefd, zegt het Nigeriaanse leger. Boko Haram is een islamitische groepering die sinds 2009 actief is en een kalifaat wil stichten. In Berkel Enschot is vanochtend een man gewond geraakt bij een beschieting. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Brabant dat het slachtoffer vanuit een huis werd beschoten. De man raakte gewond aan zijn been en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft mogelijke schutter aangehouden en daarbij zijn 3 luchtdrukwapens in beslag genomen. Het weer dan nog tot besluit. Geregeld zon, maar in het zuidoosten nog lang bewolkt. Het is 1 graad of 18. Vannacht droog en 13 graden. Morgen meer bewolking en vanuit het westen regen. Dan wordt het 18 tot 22 graden.
16: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
17: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
16: Hoe dan?
17: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
0: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
18: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Top kwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
0: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
19: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
20: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
21: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
22: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
23: Op zondagmiddag gaan shoppen? Oh, heerlijk. En een terrasje doen. Oh, en toffe zaakjes ontdekken. In Hasselt, de smaakvolste stad van Vlaanderen, is het op de eerste zondag van de maand heerlijk shoppen. Bovendien parkeer je op zondag op veel plekken gratis. Hop, van de auto zo de stad in. Hop, een tof juweeltje hier, een stoer jasje daar. En hop, aan tafel voor iets lekkers. Zondag in Hasselt? Dat smaakt naar meer.
22: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Mengelers in Heerlen, Roermond of Venlo.
24: Wil stoel een baan met impact en plezier? Vol verhalen, warmte en teamwork? Bicevagram zorgt ze voor ouderen en maakt ze het verschil. Kijk op werkenbijcevagram.nl. Zorg begint bij dich.
25: Stiel Gazonmaaier, frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.

0: Pas op hoor, deze is heet.
1: Oef, ja.
0: Wil er iemand nog wat drinken?
2: Ja, lekker.
1: Ja, lekker.
0: Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
1: En voor mij, man?
0: En een frisje voor jou.
1: Dank je.
3: Proost.
0: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Nix 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
4: Appen met de jocks. Download de L1-app.
5: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
6: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op audi.nl.
7: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
6: Ervaar de Audi Q6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €378 per maand. Plan een proefrit op audi.nl.
7: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
8: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
9: Wat schuilt er achter criminaliteit in Limburg? Ontdek verhalen over misdaad in onze regio die raken, schuren en je anders laten kijken. De tentoonstelling Over de Grens is nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
10: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
11: Extra ruimte creëren in je eigen tuin? Dat doe je met Eurohandel Heerlen. De specialist in tuinhuizen en blokhutten. Ontdek onze 40.000 vierkante meter showtuin in Heerlen.
12: Herken jij verdachte signalen? Hoe criminaliteit verweven is in Limburg. Dat hoor je in de podcast Kijk Niet Weg.
13: Houd misdaad uit je buurt.
12: Luister nu naar onze podcast kijknietweg.eu.
14: Veranda's, bestrating en tuinhuizen. Ontdek het bij Eurohandel Heerlen.
15: Stiel Accupower. Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
16: Theater is van iedereen, dus ook Cats, Waylon, Claudia de Breij, Space Academy, De Bevers, London Philharmonic Orchestra, Govert de Roos, Sherlock Holmes en het Nationale Ballet. Kijk op plt.nl en bestel je tickets voor het nieuwe theaterseizoen in Heerlen, Sittard en Kerkrade.
4: Dit is L1 met het nieuws van 6 uur.
17: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Libanon hoeft niet betrokken te worden bij een korte termijn akkoord met Iran. Dat zegt de Amerikaanse president Trump. Dat is opvallend, aangezien de spanningen tussen Israël en Hezbollah in Libanon juist een belangrijk onderdeel vormen van de vredesonderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran. Vandaag is het precies 100 dagen geleden dat de Amerikaanse Israëlische aanvallen op Iran begonnen. Ondanks de aanhoudende onrust zegt Trump dat er een akkoord met Iran, opnieuw heel dichtbij is. Het Nigeriaanse leger heeft 360 mensen bevrijd die waren ontvoerd door terreurorganisatie Boko Haram. Het waren vooral vrouwen en kinderen die de afgelopen tijd op meerdere plekken in het land waren ontvoerd. De reddingsoperatie vond plaats in de bergen. Boko Haram werd vanuit verschillende hoeken aangevallen. Twee baby's waren ernstig verzwakt door een gevangenschap en hebben de reddingsoperatie niet overleefd, zegt het Nigeriaanse leger. Boko Haram is een islamitische groepering die sinds 2009 actief is en een kalifaat wil stichten. Wielrenster Demi Vollering heeft voor het eerst de Giro d'Italia gewonnen. Nederlandse maakte in de beslissende slotetappe een achterstand van 49 seconden op klassementsleidster Anne van den Breggen goed en veroverde alsnog de eindzege. Met haar overwinning voegt Vollering de Giro toe aan haar erelijst, waarop ook al de eindzeges in de Tour de France en de Vuelta staan. Daarmee heeft ze nu alle drie de grote rondes op haar naam geschreven. En de Formule 1-coureur Kimi Antonelli heeft de Grand Prix van Monaco gewonnen en daarmee zijn vijfde Formule 1-overwinning op rij geboekt. De Mercedes-coureur vergroot zijn voorsprong in het wereldkampioenschap tot 25 punten op teamgenoot George Russell, die tweede staat in het klassement. Max Verstappen viel door motorproblemen uit bij de start. Hij kwam niet weg toen de startlichten uitgingen. Het weer geregeld zon, maar in het zuidoosten nog lang bewolkt. Het is een graad of 18. Vannacht droog en 13 graden. Morgen meer bewolking, vanuit het westen regen. En dan wordt het 18 tot 22 graden.
2: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
18: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
19: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
20: Get ready for the OG.
21: All y'all bitches wanna look like me.
22: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
23: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
24: Sorry, het is WK.
25: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een HP-laptop voor maar 549 euro. Alleen bij Mediamarkt.
26: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
27: Keetje Mans, Tanja Ritterbeks, Aline Thomassen. Drie figuratieve kunstenaars. Rauw, kleurrijk, herkenbaar. Bitches Brew, nu te zien in Bonnefante Maastricht. Zo heb je het nog nooit bekeken.
26: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Gelissen in Sittard.

0: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
1: Ga op je dooie gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
2: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
3: Hey, bedankt.
4: Merci.
5: Thanks.
2: Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot 6.000 euro voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
6: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger. Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
7: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
8: Op zondagmiddag gaan shoppen? Oh, heerlijk. En een terrasje doen. Oh, en toffe zaakjes ontdekken. In Hasselt, de smaakvolste stad van Vlaanderen, is het op de eerste zondag van de maand heerlijk shoppen. Bovendien parkeer je op zondag op veel plekken gratis. Hop, van de auto zo de stad in. Hop, een tof juweeltje hier, een stoer jasje daar. En hop, aan tafel voor iets lekkers. Zondag in Hasselt? Dat smaakt naar meer.
9: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
10: Hoe kom ik hier weg?
9: Vragen die over je toekomst gaan.
11: Hoe word ik beter in mijn vak?
9: Of één die je wakker houdt.
12: Hoe begin ik weer met werken?
9: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum.
13: Dit is L1 met het nieuws van 7 uur.
14: Jeroen Verkamp met het NOS Journaal. Israël heeft vanmiddag nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op de zuidelijke buitenwijken van de Libanese hoofdstad Beirut. Volgens Libanese staatsmedia zijn daarbij zeker 2 mensen omgekomen. Israël zegt dat de aanvallen nodig waren om een terroristisch commandocentrum van Hezbollah te vernietigen. Eerder vandaag werden inwoners van de stad Tyrus in het zuiden van Libanon gewaarschuwd omdat er mogelijk een aanval aan zou komen. Hezbollah eist een einde aan de Israëlische aanvallen en een terugtrekking van het Israëlische leger uit Zuid-Libanon als voorwaarde voor een staakt het vuren en voor ontwapening. In een garagebedrijf in Norg in Drenthe is vanmiddag brand uitgebroken. Er is een NL-alert gestuurd omdat er veel rook bij de brand vrijkwam. Boven het dorp waren grote zwarte rookwolken zichtbaar. De brandweer heeft voorkomen dat de brand oversloeg naar een naastgelegen tankstation en een molen. Bij blussen waren knallen te horen, waarschijnlijk omdat er gasflessen in het pand lagen. De oorzaak van de brand in Norg is nog niet bekend. Robin van Persie is ontslagen als hoofdtrainer van Feyenoord, melden de Telegraaf en Voetbal International. 42-jarige Rotterdammer, die de club in een moeizaam jaar toch naar Champions League voetbal leidde, had een contract tot de zomer van volgend jaar, maar eerst door de clubleiding per direct op straat gezet. Wie van Persie opvolgt, is nog niet bekend. Bij het Nationaal Monument Kamp Vught is vandaag het kindertransport van juni 1943 herdacht. Zo'n 1300 Joodse kinderen werden toen via Westerbork op transport gezet naar vernietigingskamp Sobibor, vaak samen met een van hun ouders. Volgens de Duitsers waren de transporten noodzakelijk omdat het te druk werd in Kamp Vught. Vrijwel alle kinderen en volwassenen die deel uitmaakten van het transport werden bij aankomst vergast. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog, maar de bewolking neemt wel toe. Ook morgen is het aan het begin van de dag droog, maar in de middag gaat het regenen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 1 met het nieuws van 8 uur.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Het grootste onderschepte cocaïnetransport ooit, vorige maand ten zuiden van de Canarische eilanden, werd vrijwel zeker gecoördineerd door het netwerk van de Nederlandse drugscrimineel Jos L., beter bekend als Bolle Jos. Dat blijkt uit onderzoek van een organisatie die is gespecialiseerd in internationale misdaad. Vorige maand onderschepte Spanje meer dan 30 ton cocaïne op een schip dat onderweg was naar Libië. De organisatie heeft de hele keten die drugscriminelen gebruiken in kaart gebracht. Kennelijk is die relatief nieuwe route zo succesvol dat de prijs van cocaïne al jaren daalt, omdat het aanbod zo groot is. Robin van Persie is ontslagen als hoofdtrainer van Feyenoord. Dat meldde de Telegraaf en Voetbal International. 42-jarige Rotterdammer, die de club in een moeizaam jaar toch naar Champions League voetbal leidde, had een contract tot de zomer van volgend jaar, maar is door de clubleiding per direct op straat gezet. Wie van Persie opvolgt, is nog niet bekend. In een garagebedrijf in Norg in Drenthe is vanmiddag brand uitgebroken. Er is een NL-alert gestuurd omdat er veel rook bij de brand vrijkwam. Boven het dorp waren grote zwarte rookwolken zichtbaar. De brandweer heeft voorkomen dat de brand oversloeg naar een naastgelegen tankstation en een molen. Bij blussen waren knallen te horen, waarschijnlijk omdat er gasflessen in het pand lagen. De oorzaak van de brand in Norg is niet bekend. Wielrenster Demi Vollering heeft voor het eerst de Giro d'Italia gewonnen. De Nederlandse maakte in de beslissende slotetappe een achterstand van 49 seconden op klassementsleidster Anna van den Breggen goed en veroverde alsnog de eindzegen. Met haar overwinning voegt Vollering de Giro toe aan haar erelijst, waarop ook al de eindzegers in de Tour de France en de Vuelta staan. Daarmee heeft ze nu alle drie de grote rondes op haar naam geschreven. Het weer, vanavond en vannacht blijft het droog, maar de bewolking neemt wel toe. Ook morgen is het aan het begin van de dag droog, maar in de middag gaat het regenen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 1 met het nieuws van 9 uur.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Iran dreigt met nieuwe aanvallen op Amerikaanse bases en Israëlische doelen in het Midden-Oosten. De waarschuwing volgt op Israëlische luchtaanvallen in de zuidelijke buitenwijk van de Libanese hoofdstad Beirut vandaag. Die aanvallen kosten zeker 2 mensen het leven, melden Libanese staatsmedia. De Amerikaanse president Trump zei in een interview dat Libanon wat hem betreft geen onderdeel hoeft te zijn van een akkoord met Iran. Dat is opmerkelijk. Eerder deze week probeerde hij juist te voorkomen dat Israël aanvallen uitvoerde in Libanon, omdat dat de onderhandelingen met Teheran zou schaden. Het grootste onderschepte cocaïnetransport ooit, vorige maand ten zuiden van de Canarische eilanden, werd vrijwel zeker gecoördineerd door het netwerk van de Nederlandse drugscrimineel Jos L., ook wel bekend als Bolle Jos. Dat blijkt uit onderzoek van een organisatie die is gespecialiseerd in internationale misdaad. Begin vorige maand onderschepte Spanje meer dan 30 ton cocaïne op een schip dat onderweg was naar Libië. De organisatie heeft de hele keten die drugscriminelen gebruiken in kaart gebracht. Kennelijk is die relatief nieuwe route zo succesvol dat de prijs van cocaïne al jaren daalt, omdat het aanbod zo groot is. Robin van Persie is ontslagen als hoofdtrainer van Feyenoord. 42-jarige Rotterdammer, die de club in een moeizaam jaar toch naar Champions League voetbal leidde, had een contract tot de zomer van volgend jaar, maar is door de clubleiding per direct op straat gezet. Wie van Persie opvolgt is nog niet bekend. Alexander Zverev heeft op Roland Garros eindelijk zijn eerste Grand Slam-titel in de wacht gesleept. 29-jarige Duitser versloeg in Parijs de Italiaan Flavio Cobolli. 3 keer ging de Grand Slam-titel aan Zverev voorbij. Hij is de eerste Duitse Grand Slam-kampioen bij de mannen sinds Boris Becker in 1996. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog, maar de bewolking neemt wel toe. Ook morgen is het aan het begin van de dag droog, maar in de middag gaat het regenen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Thank you.

0: is L1 met het nieuws van 10 uur.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Iran heeft raketten afgevuurd op Israël. In het noorden van het land gaat het luchtalarm af en het leger waarschuwt de bevolking voor inslagen. Er zijn nog geen berichten over schade of over slachtoffers. Eerder vandaag klonk er al dreigende taal vanuit Iran. Een woordvoerder zei dat Iran zou reageren op Israëlische luchtaanvallen op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen vanmiddag zeker 2 mensen om het leven. Het is voor het eerst sinds het fragiele staakt het vuren tussen Israël, de VS en Iran dat Teheran raketten op Israël afvuurt. Jos L., ook wel bekend als Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter het onderschepte cocaïnetransport van vorige maand. Spaanse politie vond toen 30 ton coke op een schip dat ten zuiden van de Canarische eilanden voer. Een record. Een organisatie die is gespecialiseerd in internationale misdaad bracht alle scheepvaartroutes in kaart en ontdekte zo dat Jos L. een grote speler is. Feyenoord bevestigt het ontslag van Robin van Persie als hoofdtrainer van de club. Op de website staat onder meer dat na analyse van de resultaten de conclusie is getrokken dat Feyenoord beter met een nieuwe hoofdtrainer kan starten aan het volgende seizoen. Hij verdient zeker credits voor het afsluiten van een moeilijk seizoen, schrijft technisch directeur Davy Rigaud. Uiteindelijk wist de club onder van Persie toch Champions League voetbal veilig te stellen. Feyenoord zegt binnen enkele weken bekend te maken wie van Persie opvolgt. Alexander Zverev heeft op Roland Garros eindelijk zijn eerste Grand Slam-titel in de wacht gesleept. 29-jarige Duitser versloeg in Parijs de Italiaan Flavio Cobolli. 3 keer ging de Grand Slam-titel aan Zverev voorbij. Hij is de eerste Duitse Grand Slam-kampioen bij de mannen sinds Boris Becker in 1996. Het weer dan nog. Vanavond en vannacht blijft het droog, maar de bewolking neemt wel toe. Ook morgen is het aan het begin van de dag nog droog, maar in de middag gaat het regenen. Het wordt maximaal 23 graden. Thank you.

nieuws van 11 uur. Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Iran heeft raketten afgevuurd op Israël. In het noorden van het land gaat het luchtalarm af en het leger waarschuwt de bevolking voor inslagen. Er zijn nog geen berichten over schade of slachtoffers. Het Israëlische leger zegt tot nu toe alle ballistische raketten uit Iran te hebben onderschept. Eerder vandaag klonk er al dreigende taal. Een woordvoerder zei dat Iran zou reageren op Israëlische luchtaanvallen op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen vanmiddag zeker 2 mensen om het leven. Jos L., ook wel bekend als Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter het onderschepte cocaïnetransport van vorige maand. Spaanse politie vond toen 30 ton coke op een schip dat ten zuiden van de Canarische eilanden voer, een record. Een organisatie die is gespecialiseerd in internationale misdaad bracht alle scheepvaartroutes in kaart en ontdekte zo dat Jos L. een grote speler is bij die transporten. Feyenoord bevestigt het ontslag van Robin van Persie als hoofdtrainer van de club. Op de website staat onder meer dat na analyse van de resultaten de conclusie is getrokken dat de club beter met een nieuwe hoofdtrainer kan starten aan het volgende seizoen. Hij verdient zeker credits voor het afsluiten van een moeilijk seizoen, schrijft technisch directeur Davy Rigaud. Uiteindelijk wist de club onder Van Persie toch Champions League voetbal veilig te stellen. Feyenoord zegt binnen enkele weken bekend te maken wie Van Persie opvolgt. Bij het Nationaal Monument Kamp Vught is vandaag het kindertransport van juni 1943 herdacht. Zo'n 1300 Joodse kinderen werden toen via Westerbork op transport gezet naar vernietigingskamp Sobibor, vaak samen met een van hun ouders. Volgens de Duitsers waren de transporten noodzakelijk omdat het te druk werd in Kamp Vught. Bijna alle kinderen en volwassenen die deel uitmaakten van het transport, zo'n 3000 mensen in totaal, werden bij aankomst vergast. Het weer, vannacht blijft het droog, maar de bewolking neemt wel toe. Ook morgen is het aan het begin van de dag droog, maar in de middag gaat het regenen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: L1.
1: Het was 12 uur in Venlo. Het wordt tijd om naar huis te gaan. Toen iemand zei, hey, loop eens mee. Het is hier nog niet gedaan. Ik keek al aan en ik schrok ervan. Ik had jouw jaren niet gezien. Je waren nog mooi, net zo mooi als toen. Gaan ze net beginnen.

felt. Maar een blaad dat

als een morgen niet weer stond. Ik dacht Mirano daar naar mezelf. Ik dacht dagen aan een stuk. Wat is dit nou? Mooie vrouw, dit is weggegooid.

0: is L1 met het nieuws van 12 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Er zijn nog geen berichten over mogelijke schade na de Iraanse aanvallen op Israël. En ook is er niks bekend over slachtoffers. Afgelopen dag voerde Iran aanvallen uit op het noorden en midden van het land. Het Israëlische leger zegt dat het alle ballistische raketten heeft onderschept. De aanvallen zijn volgens Iran een reactie op een Israëlische luchtaanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen zeker 2 mensen om het leven. Jos L., oftewel Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter een groot onderschept cocaïnetransport vorige maand. De Spaanse politie vond toen 30.000 kilo coke op een schip en daarmee was het een recordvangst. Het doel was vermoedelijk om de pakketten coke in de Middellandse Zee te gooien, waar kleinere schepen ze konden oppikken. Jos L. is de meest gezochte crimineel van Nederland. Hij zit vermoedelijk in Sierra Leone. De politie heeft iemand opgepakt die met bijna 240 kilometer per uur over de snelweg reed. De bestuurder werd betrapt op de A2, waar auto's niet sneller mogen dan 100 km.

meter per uur. De automobilist negeerde een stopteken en ging er vandoor. En de auto is later teruggevonden in Houten in Utrecht zonder bestuurder. De automobilist is uiteindelijk gezien in een ander voertuig en opgepakt. De politie heeft het rijbewijs in beslag genomen. De originele zangeressen van K3 hebben voor de laatste keer samen opgetreden. Afgelopen avond was hun laatste reunieconcert in Antwerpen. In totaal gaven ze sinds het najaar 48 shows in zowel Nederland als België. Het waren de eerste gezamenlijke optredens weer van Karen, Christel en Kathleen in 16 jaar. Het weer, het is vannacht helder en koelt af naar een graad of 12. In de ochtend een mix van zon en wolken. En later meer bewolking nog bij een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.

0: is L1 met het nieuws van 1 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Het lijkt erop dat Israël alle Iraanse raketten heeft onderschept. Er zijn geen berichten over schade na de aanvallen afgelopen dag. Iran voerde die uit op het noorden en midden van Israël. De aanvallen zijn volgens Iran een reactie op een Israëlische luchtaanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen zeker 2 mensen om het leven. Officieel geldt er een staakt het vuren tussen Israël, Iran en de VS. In Armenië komen steeds meer uitslagen binnen na de parlementsverkiezingen van afgelopen dag. De partij van zittend premier Pashinyan gaat ruim op kop. Hij wil meer aansluiting bij de Europese Unie, al wil hij de banden met Rusland niet verbreken. Ook wil hij vrede met buurland Azerbeidzjan. Pashinyan heeft inmiddels de overwinning opgeëist in Armenië. Jos L., oftewel Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter een groot onderschept cocaïnetransport vorige maand. De Spaanse politie vond toen 30.000 kilo coke op een schip en daarmee was het een recordvangst. Het doel was vermoedelijk om pakketten coke in de Middellandse Zee te gooien, waar kleinere schepen ze konden oppikken. Jos L. is de meest gezochte crimineel van Nederland. Hij zit vermoedelijk in Sierra Leone. De originele zangeressen van K3 hebben voor de laatste keer samen opgetreden. Gisteravond was hun laatste reunieconcert in Antwerpen. In totaal gaven ze sinds het najaar 48 shows in zowel Nederland als België. Het waren de eerste gezamenlijke optredens van Karen, Christel en Kathleen in 16 jaar. De Vlaamse zangeressen eindigden hun laatste show met het nummer Heya Mama, hun eerste hit. Het weer, het is vannacht helder en het koelt af naar een graad of 12. In de ochtend een mix van zon en wolken en later is er meer bewolking bij een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.

0: is L1 met het nieuws van 2 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. President Trump hoopt dat er geen Israëlische vergeldingsaanval komt na de Iraanse aanval afgelopen dag. Trump zegt dat hij premier Netanyahu heeft gevraagd om af te zien van een tegenactie, meldt nieuwswebsite Axios. Afgelopen dag voerde Iran raketten af op het noorden en midden van Israël. Er zijn nog geen berichten over schade of slachtoffers. De aanvallen zijn volgens Iran een reactie op een Israëlische luchtaanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen zeker 2 mensen om het leven. De parlementsverkiezingen in Armenië zijn gewonnen door zittend president Pashinyan. Zijn partij Burgercontract staat vooralsnog op 57% van de stemmen. Daarna volgt Sterk Armenië met 21% van de stemmen. Pashinyan wil de banden aanhalen met de Europese Unie, terwijl de oppositie juist sterkere banden wil met Rusland. Ook wil hij een vredesakkoord sluiten met buurland Azerbeidzjan. Jos L., oftewel Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter een groot onderschept cocaïnetransport afgelopen maand. De Spaanse politie vond toen 30.000 kilo coke op een schip en daarmee was het een recordvangst. Het doel was vermoedelijk om de pakketten coke in de Middellandse Zee te gooien, waar kleinere schepen ze konden oppikken. Jos L. is de meest gezochte crimineel van Nederland en hij zit vermoedelijk in Sierra Leone. De politie heeft iemand opgepakt die met bijna 240 km per uur over de snelweg reed. De bestuurder werd gisterochtend betrapt op de A2, waar de maximumsnelheid 100 km per uur is. De Mercedes-rijder kreeg een stopteken, maar negeerde dat. De politie ging achter de auto aan, maar zonder succes. Uiteindelijk vonden agenten de Mercedes in Houten, zonder de bestuurder. En de verdachte die is later opgepakt in een ander voertuig. Het rijbewijs is ingenomen. Het weer, het is helder en zo'n 12 graden. In de ochtend een mix van zon en wolken. En later is er meer bewolking bij een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.